0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde daar niet te hard aan raken, maar vooruit wilden ze net fors naar omlaag. De regionale luchthavens moeten ook meer gaan samenwerken, ook met Brussels Airport in Zaventem. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden na een bezoekje ziek. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in een coma. Volgens een onderzoek van het Vlaams departement Zorg raakten die kinderen wellicht besmet op de boerderij, via de dieren of door hun mest. De kinderboerderij blijft dicht zolang het onderzoek loopt. En in Congo blijft de dodentol door de ebola-uitbraak oplopen. Er stierven nu al bijna 830 mensen aan het virus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Er raakten ook al meer dan 2100 mensen besmet. In buurland Oeganda lijken ze de ebola-uitbraak wel onder controle te hebben. Daar heeft de laatste patiënt het ziekenhuis mogen verlaten. In Oeganda raakten maar 20 mensen besmet en overleefden 2 mensen het niet. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook wel kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.

Kruidvat gaat deze zomer voor vitaminiprijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: 7 uur, goedemorgen. Hier is Nico met het nieuws.
1: Goedemorgen. De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte, vertelt collega en politiek journalist Karl Latree.
2: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
1: De bedoeling is dat werkgevers niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren en werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies. En VIA wilde daar niet te veel aan veranderen, maar vooruit wilden ze net fors naar beneden. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Het bemiddelde een voorlopig akkoord tussen die beide landen, maar daar lijkt na de nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook wel kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. En morgen hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.
0: En onderweg verloopt alles nog rustig, want files op onze snelwegen zijn er momenteel niet.
3: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Q-music. Dorien Matthijs.
0: Hallo, sunshines. Het weekend kan beginnen. Ik laat de sterkste stijger in de Q-top 40 op je los. Na We Pray. Goedemorgen.

Ze mogen zichzelf dus de sterkste stijger in onze Q-top 40 noemen deze week. David Guetta en J-Lo bij Q. Heel erg goedemorgen, vrienden, op deze zaterdag 18 juli. Hele spannende dag trouwens voor Mr. David Guetta, die je net hoorde. Want vanavond staat hij voor een volle mainstage op Tomorrowland. Maar ook Q-collega Lost Frequencies gaat daarvan de partij zijn in Boom. En dat gaat ongeveer zo klinken. Wanna go hard, wanna have fun. En ook DJ Malief kan je aan het werk horen op Tomorrowland. En dat klinkt zo. Nieuw. Ook al zo'n heerlijke zomerschijf. Maar je kan daar ook deze horen, dit duo. Mr. Belt en Weasel, die gaan daar ook knallen in Boom. En ken je van deze hit natuurlijk. Maar zometeen... Milk Inc. op jouw zaterdagochtend. Maar eerst duiken we even in het Q-hit-archief naar het jaar 2005. Want misschien liep bij jou deze ochtend ook niet van een leien dakje. Ik moet het in ieder geval deze ochtend doen met een verbrande tong van te snel van mijn koffie te willen drinken. Ach ja, Daniel Pouter nu met Bad Day. Heel goeiemorgen. It was the moment when you...

0: met Madison. Exact wat ik nodig had om in het weekend te vliegen, stuurt Dieter uit Brugge. Maar bij Lien uit Geel is het nog geen weekend. Volop solde hier in mijn kledingwinkel, stuurt ze. Dus alle hens aan dek voor we opengaan. Zeg, waarom ben jij al wakker? Wat zijn jouw weekendplannen? Laat die even achter in de Q-app. Ondertussen heb ik Enrique Iglesias opgetrommeld. En van hem mag jouw radio zometeen gerust een tikkeltje luider.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off to Zijnhal.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijs.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijs.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.

Niall Horan. Die kon a little more time gebruiken om op te staan deze ochtend. Maar nee, nee, Niall. Wakey, wakey. En daarmee is het weekend van Q ingezet. Heel erg goedemorgen, lieve vrienden. Doreen uit Sint-Niklaas, ah kijk, een naamgenoot, die is al van de partij in onze vroege ochtendclub en stuurt: wij zijn met ons gezinnetje en mijn papa onderweg naar Zweden. Zalig zeg. En bij Inge uit Antwerpen is het vandaag verhuisdag naar haar nieuwe stekje. Wel, ik zorg alvast voor de muziek, zodat die voor, verhuis daar voorbij vliegt, Inge. En nog voor het nieuws van 7:30 krijg je van mij op je ontbijtbord Alok en de Chainsmokers. Alok die ligt momenteel waarschijnlijk nog in zijn bedje na de set die hij gisteren op Tomorrowland heeft gespeeld. En morgen zijn de Chainsmokers daar in Boma aan de beurt. Je hoort ze nu met Jungle. Heel erg goedemorgen.

0: politieke zomerverlof.
1: Ja, klopt. Ze hebben allebei een marathonvergadering gehouden gisteren. En die van de federale kern die duurde zelfs tot een stuk in de nacht. Daar is onder meer de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Die wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte, kan je meer werken als dat nodig is. En ook minder als het wat rustiger is. Zo moeten die bedrijven ook niet overgaan op tijdelijke werkloosheid bijvoorbeeld. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, zeggen ze, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. En die Vlaamse regering die gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad. Voor de luchthavens van Oostende en van Oostende-Brugge beter en van Antwerpen gaat het om een daling met ruim een kwart. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6%. Er was al lang oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde die niet te hard raken, maar vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En het weer, veel wolken vandaag, soms wat zon. Er is ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
0: En op de snelwegen verloopt alles nog lekker vlot, want files die zijn er momenteel niet.

0: Alex Warren en Eternity. Zometeen even terug naar de 90s voor Mbap. En ook de weekendkranten zijn geleverd. Maar eerst een van de zomerschijven van 2026. Topic en Becky G met hun nieuwe hit die brons scoort in de Q-top 40.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Jorde Hansen en Mbap op jouw zaterdagochtend. Ondertussen zijn de weekendkranten geleverd, dus we gaan er eens door samen.
1: De weekendkranten wegen
0: 1 kilo 200 gram. Heel veel nieuws over Tomorrowland en de Gentse feesten natuurlijk. Maar ook vandaag in de krantenkoppen is te lezen dat dit weekend een van de drukste reisweekends van deze zomer gaat worden op de snelwegen. Dus als je er niet moet zijn, vermijd ze, zou ik zeggen. Ook Lexi uit Soersel, die al aan het werk is in het tankstation, stuurt drukke dag voor de boeg met al die reizigers die hier passeren. En het gaat dus nog veel drukker worden vandaag. We're just getting started. Maar dan ook heel opvallend. De WK-finale van zondag die krijgt een halftime show. Dat is voor het eerst ooit. En op die line-up staan onder andere Justin Bieber, Madonna, Shakira, Coldplay, BTS en Sesamstraat. Maar of ze allemaal apart of samen gaan zingen, dat is nog niet duidelijk. Want de halftime die gaat eenmalig ook dubbel zo lang duren. Ja, en daar zijn best veel fans boos over, want dat verstoort natuurlijk ook de voetbalregels, hè. Hetzelfde met die hydration breaks. Ja, die kunnen dus wel het spel wat beïnvloeden, heb ik het gevoel. En ik denk dat ik niet alleen ben, dus ik ben heel benieuwd naar jouw mening over die halftime show van morgenavond. George Ezra komt er zometeen aan met Pretty Shining People na Taylor Swift. Hier is Up Light.

Ezra Back You en de Pretty Shining People zijn wakker hoor. Sandra die is al vroeg uit de veren om te werken in haar kapperszaak, stuurt ze. Wendy uit Wommelgem die is nu al onderweg naar Oostende om vanavond naar het Q Beach House af te zakken. Ja, daar staat natuurlijk het allereerste sunsetconcert van deze zomer op het programma. Niemand minder dan Meteor gaat daar de pannen van het dak zingen vanavond. Er is trouwens ook wat reactie gekomen op die halftime show die FIFA tijdens de finale van het WK gaat invoeren. Sarah uit Lokeren die zegt... Ja, Doreen, die halftime show. It's all about the money. En Sarah, ik sluit mij daar volledig bij aan. Maar bon, nu ben ik ook wel heel benieuwd wat ze daarvan gaan maken. Zo ben ik dan ook wel. Dilemma van Nelly en Kelly Rowland is dit nog voor 8 uur op jouw zaterdagochtend. Goedemorgen.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: 1 over 8, goedemorgen. Nico heeft het nieuws voor ons.
2: Goedemorgen. De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt collega Karel Latree.
3: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
2: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden, maar die moeten ze wel nog verder uitwerken. En de vliegtax wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van hun politiek verlof. Daar is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6%, tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder.
4: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
2: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou het liefst niet al te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog altijd beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Honderden mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakt licht gewond. De Noorse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Het vond wel een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het zelf betrokken raakt in die oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer, bij zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.
1: En momenteel verloopt alles nog vlekkeloos op de snelwegen, want nergens verlies je 5 minuten of meer.
5: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Q-music, Dorien Matthijs.
1: De zomer in een schijf gegoten en een hoop mannengeweld, dat heb ik voor je klaarstaan. De heren van de Bausa en daarna Chamin.

Shawn Mendes hoorde je met Treat You Better op deze zaterdagochtend. Al 10 jaar bestaat die hit intussen. En van 2016 gaan we terug naar 2026, want... De nieuwe Q-topschijf staat hier bij mij te blinken. Het is er eentje van Marshmello deze week, die je ongetwijfeld al kent van deze hit.

0: dans is deze. Maar voor zijn allernieuwste slaat hij de handen in elkaar met een Amerikaanse countryzangeres, Kelsey Ballerini. Goeie achternaam hoor, Ballerini. En zo geschiedde dit pareltje.
1: Dit is deze week de Q Top Schijf.
2: Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink.

0: neem je cue mee naartoe.
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Als je momenteel op de baan bent, onderweg naar jouw bestemming, laat dan zeker weten waar Q met jou mee naartoe gaat vandaag. Ik hoor het heel graag. Dus

0: luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende. Maximum
1: summer. Q Music.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Maximum.
9: Summer. Q Music.

Dus we kunnen het gezelschap en de dopamine muziek gebruiken. Glenn komt in orde. Sterre die gaat naar Oostende voor Meteor. Vanavond het Sunset-concert natuurlijk. En ook in Stuttgart klinkt Q bij Louise. En ze rijdt nog helemaal door naar Slovenië. Zeg, als jij ook al zo vroeg op de baan bent, drive safe. We klinken ook in de garage van Steven. Die stuurt, Doreen, kan jij een stevige meezinger regelen? Wel, Steven, wat denk je hiervan? Say No More, de heren van Bon Jovi, die gaan dat hier regelen. Met een oldie but goldie intussen. Want deze dateert al uit 87. Ja, en blijkbaar had Bon Jovi hemzelf eerst twijfels bij dit nummer. Waarop zijn hele band hem heeft overtuigd dat het echt een dikke hit ging zijn. En gelukkig maar dat hij heeft geluisterd naar zijn band. Want daaruit kwam deze Living on a Prayer. Heel goeiemorgen.

0: Web hoorde je. Zometeen is het aan onze Q-collega Lost Frequencies. Vanavond staat hij op Tomorrowland, maar dat is nog heel even toekomstmuziek. Want intussen heeft Nico het nieuws terug voor ons. Nico, de Vlaamse en federale regeringen kunnen met vakantie, maar ze hebben gisteravond nog wel superlang vergaderd. Hè?
1: Ja, klopt. Om nog een reeks dingen af te spreken en ook goed te keuren. De federale kern bijvoorbeeld keurde onder meer de hervorming van de werktijd goed. Die wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Bedrijven en werknemers kunnen zo beter inspelen op de drukte. Je kan dan meer uren doen als het druk is en minder als het rustiger is. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren, en werknemers moeten ook uitdrukkelijk akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat dan weer fors minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Doelen waren legerbasis en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is die straat volledig dicht. Iran reageerde op de aanvallen met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Te veel wolken vandaag. Soms is er wat zon, maar er is ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. En morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: En onderweg verloopt alles nog vlot, want momenteel verlies je nergens 5 minuten of meer op onze snelwegen.

0: Ja, ja. Vanavond is het zover. Het allereerste Sunsetconcert van deze zomer. De kick-off dus. En niemand minder dan Meteor neemt die voor zijn rekening. Kirsten laat in de Q-app weten dat ze erbij gaat zijn met haar zoontje, die ook nog eens jarig is. Zeg, dikke proficiat daar. Dat wordt een topverjaardagscadeau, ben ik helemaal zeker van. En ik dacht, om al wat in de sfeer te komen, wat als we nu eens het Sunsetconcert van Pommelien Thijs van afgelopen jaar erbij nemen? Je hoort ze na Turn the Lights Off by Q.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey. Nu in de bioscoop.

Emmeline Thijs met Rob of Ronder. En het was er boenkop, haar Sunset-concert vorig jaar. Maar vanavond is het aan Meteor. Die neemt het allereerste Sunset-concert van deze zomer voor zijn rekening. En dat is niet het enige wat we bij Q binnenkort in petto hebben. Want voor onze nationale feestdag, komende dinsdag 21 juli dus, hebben we de Q Party Band in het leven geroepen. Straks alles daarover, want ondertussen mag ik verklappen dat ik zelf ook meezing in die Q Party Band. Dus ik ben heel zenuwachtig, maar straks meer daarover. Eerst staan hier DJ-licious en Milo klaar. Die hebben het podium van ons Q Beach House al warm gezongen. Dus misschien moet ik hen even wat tips vragen. Dit is Forever Young.

and set fire to the rain. En set fire to the Q Beach House, figuurlijk hè. We gaan het daar figuurlijk in vuur en vlam zetten. Vanavond met het Sunsetconcert van Meteor. En dinsdag 21 juli komt in primeur de Q Party Band in actie. En ik dus ook, want ik zing mee. Dus laat die verzoekjes maar komen. Wat moeten wij echt zingen die dag? Dat is de vraag. Het mag van alles zijn. In het Nederlands, Frans, Engels, van vroeger of van nu. Het mogen ook foute schijven zijn. Maar vooral, ja, kom zeker afgezakt om dat feestje van op de eerste rij te kunnen beleven. Nog voor 9 uur, Nate Smith en Fix What You Didn't Break. En ook Mabel komt eraan met Don't Call Me Up op deze zaterdagochtend. Heel erg goedemorgen.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Goedemorgen, 1 over 9. Hier is Nico met het nieuws.
2: Goedemorgen. De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Collega Kaart Latree.
3: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
2: Werkgevers kunnen zo tijdelijke werkloosheid vermijden. Werknemers krijgen elke maand hetzelfde loon los van de werkuren. Ze moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers raakten het ook eens over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten daar wel nog verder aan werken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van hun politiek verlof. Daar is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor die in Antwerpen en Oostende-Brugge bijvoorbeeld gaat het om een daling met ruim een kwart. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Annick Dritter.
4: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
2: Er was al een tijdje discussie over de subsidies binnen de regering. N-VA wou er liefst niet al te veel aan veranderen. Vooruit wou ze dan weer fors doen dalen. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden, ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. Tegelijk groeide hun vermogen ook tot 122 miljoen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden daar nog altijd beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasis en zo. Volgens Iraanse media vielen daarbij zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is die straat volledig dicht. 2 olietankers zouden daar in brand gevlogen zijn doordat ze op mijnen waren gevaren. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen bij 24 graden vandaag. Morgen hetzelfde weer, 22 graden dan. Maandag en de volgende dagen is wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal rond 23 graden.
1: En op dit moment nog steeds alles onder controle op onze snelwegen, want momenteel verlies je nergens 5 minuten of meer.
5: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende, het Sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Q-music, Dorien Matthijs.
1: Vanavond staat hij te blinken op Tomorrowland, maar nu nog bij Q. DJ Malief samen met Jonas Blue naar Banners and Someone to You.

klaar voor zijn set op Tomorrowland. Het eerste weekend is al volop aan de gang momenteel. En vanavond staat daar op de main stage in Boom onder andere David Guetta. Maar ook Dimitri Vegas maakt zich klaar voor zijn gloednieuwe set. Voor hem is Tomorrowland een beetje nieuwjaar, zei die laatste in een interview. Ja, dan moet zijn set zo fris mogelijk zijn. Zeg, en ook deze heren hebben tot die gigantische

Oh, dat gaat daar knallen, absoluut. En van boven moeten we ook naar Gent gaan, want daar is ook het hek van de Dam. 10 dagen Gentse feesten zijn daar gisteren ingegaan. En Marie uit Gent stuurt in Q-app dat ze zich al klaarmaakt voor dag 2. Wie minder geluk had een paar weken geleden was Mrs. Katy Perry. Ze zou Werchter Parklife afsluiten, maar de storm van die nacht gooide roet in het eten. Maar Katy Perry, niet getreurd, we zijn je niet vergeten. Je hoort ze nu met Roar Back You. Heel erg goedemorgen.

0: Bazaar. En begin opnieuw.
1: Pronostiek. Zonder tactiek.
0: Ja, uiteraard ben ik heel benieuwd wat jouw voorspelling is voor de finale van het WK voetbal. Spanje of Argentinië, dat het één van die twee landen gaat zijn. Ja, daar zijn we al zeker van ondertussen. Maar wat is jouw pronostiek voor die finale match morgenavond? Laat dat zeker even achter in de Q-app. Want je kan er alleen maar mee winnen. De pronostiek die het snelst, het dichtst tegen het uiteindelijke resultaat zit van morgenavond, die scoort geen goals, wel twee cinematickets. Dus Spanje of Argentinië, wat is jouw voorspelling?
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Lijze-winkels gewoon open.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

met Homewrecker. Ondertussen wordt de inbox van onze Q-app overspoeld met pronostieken. De vraag was natuurlijk, wat wordt het verdikt voor de WK-finale Spanje-Argentinië? Ja, en de voorspellingen zijn toch verdeeld, hoor. Matthias uit Schoten die gokt op 2-0 voor Argentinië. Jente uit Putten die denkt dat Spanje wint met 2-1. Mario uit Sint-Niklaas die zegt ja, Argentinië wint sowieso. Terwijl Mireille uit Beringen dan weer zegt heel zeker Spanje, Doreen. Ja, en ik denk toch dat Spanje net de meerderheid haalt in de Q-app. Maar kijk, we gaan het zien morgenavond. Voor het nieuws van 9:30 is hier nog Queen Bee.

0: Irreplaceable Back You. En zo werd het 9:55 op de klok. Dus tijd voor het nieuws dat Nico voor ons heeft. Want Nico, de federale topministers bereikten afgelopen nacht een akkoord over de aanpassingen van de werktijd. Maar daar zijn nu al twijfels over.
1: Ja, regeringspartij Vooruit zet daar nu al vraagtekens bij, omdat nog niet gegarandeerd is dat werknemers hun koopkracht zullen behouden. Je hoort vicepremier Frank van den Broek hier straks om 10:00 in ons nieuws. Volgens dat akkoord zou de werktijd niet meer per week, maar wel per jaar berekend worden. Zo kunnen werkgevers en werknemers afspreken om op drukke momenten meer te werken en op kalme momenten dan wat minder. Maar daardoor kunnen die mensen geen overuren meer doen, wat financieel interessanter is. Vooruit eist dat dat gecompenseerd wordt met een premie en daar is dus nog geen akkoord over. En VAB en Touring waarschuwen voor serieuze drukte op de Europese wegen voor wie op vakantie vertrekt. Ze zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden en er dreigt onderweg ook zwaar onweer, vooral dan in de Alpen en de Pyreneeën. Bij ons is meestal grijs vandaag. Er is kans op wat lichte regen, ook soms wel wat zon en maximaal rond 24 graden. En morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: En als je op onze snelwegen begeeft momenteel, zou alles daar nog heel vlot moeten verlopen, want je verliest nergens meer dan 5 minuten.

0: Cross Amsterdam Back You. Maar misschien toch geen 130 op de vluchtstrook. Niet echt aan te raden. Bijna 9:40. Dus zometeen gaan de deuren van ons QB Beach House weer wagenwijd open. En wordt alles in gereedheid gebracht voor het allereerste Sunset-concert. Want vanavond komt Meteor de pannen van het dak zingen op ons strand. En ik heb intussen ook wat verzoekjes al verzameld die voor de Q Party Band zijn binnengekomen. Dus straks gaan we daar samen eens doorneuzen. Eerst Alex Warren.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Dario G. bij Q met een dopamine-shotje op deze zaterdagochtend. Zeg, volgende week dinsdag 21 juli is het zover. Dan komt voor het allereerst de Q Party Band in actie. Ik vroeg daarnet wat jullie verzoekjes zijn, dus ik ben ze volop aan het verzamelen momenteel. Er werd onder andere gevraagd naar Stromae.
1: Hallo.
0: Ja, dan zit er maar één ding op, hè. Hallo, gaan dansen. Maar ook de 90s classics stromen binnen. Er werd ook gevraagd naar On and On van Accession. Ja, die kunnen er misschien ook wel ergens tussen steken. Maar ook stevige rocknummers als deze werden aangevraagd. Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Allemaal hele goede ideeën. Ik zou zeggen, het staat genoteerd bij deze. We gaan er iets heel moois van maken volgende dinsdag. Intussen laat ik Robin Schulz en James Blunt op je los. En naar onze Judith met haar I'd Love To Be In Love. Heel erg goedemorgen.

Okay. Robin Schulz en James Blunt met OK. En daarmee is het tijd om het vierde weekend van ons Q Beach House in te gaan. Daar staat ondertussen QDJ Timo klaar om je met open armen te ontvangen. En hij heeft de heetste zomerschijven van het moment mee in de Q-top 40. Maar eerst laat ik hier nog Sabrina Carpenter en nadien Limp Bizkit op je los.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Nico.
6: Goedemorgen. De regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd, omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het wat kalmer is. Maar daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
7: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
6: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden, ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. En het Amerikaanse leger heeft voor de 7e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasis en zo. Vooral volgens Iraanse media beter vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. Het Iraanse leger reageerde ook met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. En morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
5: Dankjewel Nico, op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten. Dus een heel erg goede morgen. De tijd vliegt, dat wist je al. Maar wat een tempo is dit. Het is alweer zaterdagochtend. Tijd voor onze wekelijkse afspraak met de grootste hits van het moment. Je krijgt ze nu alle 40 achter elkaar en dat ook nog eens in juiste volgorde. Van goed naar nog beter. Good morning en welkom bij de show.
8: Dit is je Weekend bij Q.
9: Q Top 40. Q Music.
8: Timo Pirera.
5: Maar ja, echt, ik weet niet of jij dat ook hebt. De tijd gaat echt heel snel deze dagen. Je knippert met je ogen en het is alweer zaterdag 17 juli. Met vanavond het eerste sunsetconcert van de zomer op de planning. Maar voor dat begint eerst nog even joefen doorheen deze weekenddag. En dat joefen, dat mag je heel letterlijk nemen. De Q-top 40 is zowaar een sneltrein vol met de beste hits van het moment. En deze lijst maken we op basis van Airplay, streaming, social media en vooral dus ook jouw hartjes in de Q-app. Met vandaag als uitkomst 16 stijgers, 3 staanblijvers, 19 dalers en ook 2 nieuwkomers. Maar eerst nog even terug de tijd in.
8: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40. Q-music
5: had toen voor de tweede week op rij een bronzen medaille. BB Rexha.

0: Teddy Swims op nummer 2. En als je dan denkt van oei, zit wel aan de top 3 van deze Q-top 40? Ja, nee, natuurlijk, ja. Het was de nummer 2 vorige week. Er staat nog een gloednieuwe lijst op ons te wachten met daarin 40 hits. Maar eerst nog even dit.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Vierde week Shakira. Dit is al even lang als dat het WK bezig is.

heel eerlijk zijn. In het begin had ik een beetje mijn twijfels bij dit nieuwe WK-anthem van Shakira. Maar het was natuurlijk ook wel heel moeilijk om Waka Waka uit 2010 te kloppen. Maar ondertussen staat dit al 4 weken bovenaan de Q-top 40 en iedereen zingt het vrolijk mee. Ik vind het ook echt heel leuk. Die Die samen met Burna Boy. En we kunnen zo meteen echt beginnen aan die gloednieuwe Q-top 40, maar niet zonder nog even vaarwel, goeiedag en salut te zeggen tegen twee hits die deze week niet meer in de lijst staan. En dit zijn de twee Charles die getroffen zijn. Oh, ik ga dit echt missen. Na 9 weken geen Olivia Rodrigo meer. En het is ook over en out voor de happy song, die andere hit en ex-nummer 1 van Shakira. Zoo, staat niet meer in de Q-top 40. Dus we ruilen snel de ene zaterdag namiddag activiteit in voor de andere. Geen uitstapje meer naar de dierentuin. Wel naar het circus, want Camille gaat -1 en staat nu helemaal.

0: dat je weg bent. Ja, als je je momenteel ook aan de Belgische kust bevindt, bij het zeetje, dan is dat vooral iets wat je niet kan zeggen over Camille. Want Camille die is nooit heel ver weg van de zee. Deze week nog opnames voor 10 om te zien. En heel binnenkort dan start ze ook met de Circus Camille. Dat is ook hier in Oostende te doen, elke dag. Min 1 en nu dus helemaal achteraan. Het is te hopen dat ze dat vooral niet gehoord heeft en dat ze dus niet naar Q-Music aan het luisteren is nu. Geen leuk begin van de dag natuurlijk, hè. Min 1 en helemaal achteraan. Zeg, ik zag deze week een video van Andy Grammer op Instagram. Andy Grammer, je weet wel, de zanger, die heeft de 2 stokken in zijn neus geduwd om zo het haar uit zijn neus te verwijderen. Zo'n beetje zo'n kauwgomachtige dingen in je neus. Ik heb daar zelf nog geen ervaring mee, maar dat moet toch echt verschrikkelijk pijnlijk zijn. Zometeen het enige wat nog erger is dan 2 stokken in je neus duwen. En dan alle haren eruit trekken. Ja, 3 plekken achteruit gaan in de Q-top 40.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Er was zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q-Beach House. Met een live optreden van de Q-Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Q-Music. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Zijn de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
6: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké. Okay.
6: Waarom neemde jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
1: Radisse.
4: De Vos Lemmes. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Dit is je weekend bij Q.
10: De Q top 40.
2: 39.

Vorige week stond ze nog helemaal achteraan deze lijst, maar dan toch nog gered door de vele hartjes in de Q-app. Onder andere door Andy uit Dendermonde en Dirk uit Londerzeel. Elizabeth Taylor gaat deze week 2 plekken de lucht in. Nieuw. Dringend tijd voor

0: al deze week geregeld de E19 hebben moeten nemen. Of de E40, dat kan ook natuurlijk. Het is een echte Brusselaar, die Henri PFR. En heeft dit weekend al 2 keer op Tomorrowland gespeeld. Henri PFR komt nieuw binnen op nummer 37 met dat heerlijke zonnige Sola Sola. Ja, dat is natuurlijk hoe die zomer moet voelen. En over de Vlaamse snelwegen gesproken, even kijken waar je al een beetje tijd verliest. Dat zijn 2 plekken in ons land. Op de Brusselse binnenring 5 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 4 Armen. En ook op de Antwerpse ring richting Gent moet je er 5 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum. Mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, goed nieuws, want dan gaat het daar een beetje vlot. Zeg, ik weet niet hoeveel dromen dat je hebt in je leven. Ik heb er eigenlijk maar eentje. 1 grote droom. En dat is om dit een keer live mee te maken in Milaan. Ja, dan is het in het San Siro stadion daar in Milaan. Daar zingen ze altijd voor de match dit liedje. Ja, dat moet toch echt fantastische sfeer zijn. Deze week klonk het niet hetzelfde in dat gigantische voetbalstadion. Een beetje anders. 75.000 mensen die meezongen met Bruno Mars, want hij stond er met zijn wereldtournee. Dit is I Just Might.
1: Nummer 36.

0: komt deze week nog op het grote podium van Tien om te zien. Vanaf binnenkort is dat ook te zien op televisie. Ja, de liveshows die worden nu natuurlijk vol een bak opgenomen. Basera en All Because of You. In de Q-top 40 staat hij nu al 4 plekken lager op nummer 35. Zeg zo meteen in de Q-top 40 een hit die deze week werd afgespeeld tijdens het grote vuurwerk aan de Eiffeltoren in Parijs. Je weet wel, tijdens de Franse Nationale Feestdag. Dat was afgelopen dinsdag, als ik me niet vergis. En ja, er werd op gedanst op dat liedje. Zelfs nadat de Fransen waren uitgeschakeld op het WK, want dat was ook op dezelfde dag, ja.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister vanaf maandag naar Robbe Petitjean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, nu in de bioscoop.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
11: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen en deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Q-music. Dit is de Q-top 40, nummer 4.

Als Belgen gaan we dat WK in 2018 niet snel vergeten. Weet je nog, dat WK waar we in de halve finale stonden, Frankrijk-België. België-Frankrijk eigenlijk. 0-1 werd het toen voor Les Bleus en dat hebben we nooit echt heel goed verteerd. Afgelopen dinsdag dus best wel veel euforie in de zaak waar ik ben gaan kijken naar de match Spanje-Frankrijk. De Spanjaarden hebben daar gewonnen. Het was ook nog eens op de nationale feestdag van de Fransen en toen hoorde je tijdens het vuurwerk aan de Eiffeltoren de beat van Offenbach. En Miles Away. Deze week gaan ze 5 plekken de lucht in en nu staan ze dus op nummer 33 in de lijst. Zeg, het was opnieuw een warme week met veel zon en echte zomervakantie-vibes. Benieuwd hoe jij deze zaterdag voormiddag ondertussen aan het doorbrengen bent. Veel berichtjes in de Q-app. Quinten uit Hasselt bijvoorbeeld, die is sinds gisteravond terug van een weekje vakantie, laat hij weten. En vandaag is het dus vooral uitpakken en wassen, wassen, wassen. Ja, dat je zo'n hele dag gewoon de wasmachine moet laten draaien, dat kennen we allemaal. Shawnee uit Gent, die is aan het aanschuiven bij de carwash, waar Q niet alleen opstaat in de auto, maar ook heel luid in de wasstraat zelf, zegt ze. Shawnee, vergeet vooral niet even je ramen dicht te doen, hè, als je daar binnen rijdt zo meteen. Want ja, ja. Ik lach niet, ik ben dat ooit eens echt vergeten en zo'n paar seconden te laat dicht gedaan. Ja, de binnenkant was ook heel proper, dat kan ik wel zeggen. Dit is Miles Smith op de radio.

0: makkelijke tekst, dat is altijd leuk. Bam, bam, Esther uit Genk stuurt een berichtje. Ik heb straks nog een lunch met een vriendin en ik heb een beetje outfit-stress, want ik heb het koud. Ik wist niet meer wat dat was. Ja, het is inderdaad vandaag iets frisser dan de afgelopen dagen. Gelukkig zitten de zomervibes wel nog altijd goed op nummer 31 met Jugal en Jamaican op de radio.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Voor Camille, ze is niet blij nu dat je weg bent. Ze gaat -1.

0: 36.
1: Eerste nieuwkomer is Henri PFR. Bruno Mars, 8 plekken minder voor I Just Might.

0: 4 voor Bassera en All Because of You.
1: Nummer 34.
0: Cameron Whitcomb gaat min 8. De Franse gasten van Offenbach doen er 5 plekken bij nu. Plekken minder voor Miles Smith, Niall Horan en hun Drive

0: 30. En Jugel mag de lucht in, tweede week en plus 6. Snel verder met de Q-top 40. Met nu een 16-jarige zangeres die sinds deze week een eigen kledinglijn heeft bij Hollister. Ja, dat moet je kunnen. Plus 2 voor Freya Sky en Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Zevende week en nu plus 4. Voor Berre en Yesterday. Yesterday, today, tomorrow. Ah ja, en today en tomorrow, dat ook. Frederik uit Mechelen stuurt een foto in de Q-app van de twee netgeboren kuikentjes. Heel schattig. Als je ze nog even laat meeluisteren naar de Q-top 40, dan hebben ze meteen ook een goede muzieksmaak. Zometeen onder andere Aaron Blom maakt door je boksen.

Je krijgt nog op- en top zomervibes met Lost Frequencies. En na het nieuws van 11, de DJ met de

0: FM Summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Nico.
5: Goedemorgen. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sud'Info. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu, maar politie en parquet willen er voorlopig niks over zeggen. Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd, omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het kalmer is. Maar net daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
6: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
5: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, dat is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. En in het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense drone-aanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van die regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne en daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van die haven daar beschadigd. Meestal grijs vandaag, soms wat regen, maar ook af en toe zon bij 24 graden en morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
4: Kei goed, dankjewel Nico. Op dit moment 1 file waar je in zou kunnen staan op onze Vlaamse stelwegen. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 11 minuten bij tellen. En dat tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dat komt daar door een defect voertuig.
1: Timo Birreda.
4: Een heel erg goede morgen. 22 jaar en gisteren op het tweede grootste podium van Tomorrowland. Dit is Thomas Gray.
1: Nummer 28.

vijf plekken minder, maar wel nog altijd hartjes van Sarah uit Lier en Sandy uit Beernem voor Alex Warren en zijn Passenger op nummer 27. Thank you, top 40. Ja, en die Alex Warren die had trouwens een big week afgelopen week. Het trouwfeestje van Taylor Swift was nog niet helemaal opgeruimd. Of Alex Warren die bestormde al het podium van de Madison Square Garden in New York. Volledig uitverkochte zaal voor hem. En wat ik eigenlijk altijd wel grappig vind, als Alex Warren zo echt een grote show speelt, dan krijgt hij altijd een beetje geld van zijn team, van zijn marketingteam, om dan zelf een grote banner te plaatsen. Zo bij de venue. Hè. Dus nu mocht hij dan een grote banner plaatsen tegen Madison Square Garden. Hij mocht volledig zelf kiezen wat hij dan op zou komen. En hij post dat dan ook altijd op TikTok. Hij kiest altijd voor een heel gênante foto van zijn vriendin en hij post dat dan zo een gekke, of ja, hij zet er dan ook zo'n gekke tekst bij. Heel tof. Je moet vooral eens even gaan kijken op zijn Instagram. Daar kan je zien hoe dat post is uitgevallen. Heel tof. En ik vraag me vooral ook even af of ik van het marketingteam van Q-Music misschien ook zo niet eens iets mag maken voor in het Beach House. Ik beloof dat ik geen gênante foto van Liam van Averbeke zal gebruiken. Is het goed? Beloofd. Dit zijn DJ Lichtjes en Milo op 26.

0: op nummer 25 in de Q-top 40. Om dan nu even de sfeer helemaal om te gooien, als je dat oké vindt natuurlijk. Want zometeen op nummer 24, een hit die al 18 weken lang in deze lijst staat. En deze week toch wel opnieuw de sterkste stijger is. Ik snap niet hoe hij het blijft doen. Elke hit die mens maakt wordt een wereldhit. En dat kan natuurlijk deze week dan toch maar één oorzaak hebben. En dat is de volgende. De magie van Boom.
1: People of tomorrow, you are listening to the Q-Top 40. Also today, live from the beautiful coast of Belgium, in the Q Beach House, in Oostende.
0: Maar ja, natuurlijk, dit weekend Tomorrowland in Boom. Of zoals sommige mensen zeggen, in Boom. En zo zeggen de Amerikanen dat en alle andere buitenlanders die gaan feesten daar in Boom, Boom, Boom, Boom. Op nummer 24, de man heeft al 17 keer op de mainstage gestaan. Mocht je dat niet geloven, hier is het elke keer dat hij zegt Hello Tomorrowland. Even luisteren.
2: Tomorrowland!
3: Tomorrowland!
2: Tomorrowland!
3: Tomorrowland!
0: Tomorrowland! Ja, voilà. Weet je al over wie het gaat? Hij komt er zo meteen aan.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: weerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
3: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, Sleep kussens Life. En bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
5: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: wat een fantastische sfeer. Sterkste stijger deze week. Plus 10 voor David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Benieuwd of hij J-Lo vanavond ook meeneemt naar de mainstage van Tomorrowland. Want daar staat hij vanavond als headliner op het podium in Boom. Het kan eigenlijk bijna niet anders, zou je denken. Het grootste dancepodium ter wereld, dan zal die Jennifer Lopez toch wel meenemen. Hij staat daar ook voor de 17e keer dit jaar.
1: Amai, that is a lot.
0: Ja, zeg dat wel. Zeg, mocht je Maxime ooit eens een keer live aan het werk willen zien, ja, die man heeft het natuurlijk ook heel druk. Je kan hem bijna niet missen deze zomer. Op zijn Instagram staat een overzichtje van alle optredens die hij nog gaat spelen. Binnenkort, enkel echt, de komende dagen en weken, Edegem, Kalmthout, Erpenmeren, Middelkerke. Ik hoop dat hij ook nog wel een keertje gaat passeren aan het Q Beach House, maar dat kan toch bijna niet anders, zou je denken. Dus ik kijk er naar uit. Veel hartjes ook in de Q-web, onder andere van Tinne uit Ranst. Ken het uit Sint-Niklaas ook. Voor hoe dan ook gaat de min 4 deze week. En staat nu dus op nummer 23. Maxime en Babette zijn dit.

0: toch de sterkste stijger of David Guetta op de radio. En dit is dan weer de diepste daler. 11 plekken minder voor Juste, Jackstyle, Jon en Turn the Lights Off. Ze staan deze week dan ook op nummer 22. Vorige week nog op nummer 11 is dat dan. Dat is wel crazy. Ondertussen nog een berichtje van Fabienne uit Antwerpen in de Q-app. Die zegt, hey, we zijn net vertrokken voor de vakantie. We zitten nog in de auto te genieten van de goede Belgische radio voordat we zo meteen over de grens rijden. En wel, geniet er dan nog van de minuten dat het kan. De muziek die zit nog heel goed, want je luistert naar de hitlijst van Q-Music. Daarmee gaan we zo meteen vlotjes door. Eerst nog even naar de weg. Er staan twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dat komt daar door een defect voertuig. En verder ook nog aanschuiven op de E17 richting Antwerpen. 5 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Timo Pirera. Met nu een zaterdag voormiddag zoals die van Kelsey uit Edegem. Op de rug van een paard. Yeeha! Taylor Swift in de lijst met cowboy vibes.
1: Q Top 40 Q Music Nummer 21.

0: Maatje van Birte, die gaat vanochtend ook nog paardrijden. Ja, dit zijn ook goede country vibes, hè. Taylor Swift. Op nummer 21, wat zijn jouw plannen nog op deze schone zaterdag? Laat het mij vooral even weten in de Q-app.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Twee plekken erbij voor mijn favoriete amazing hit. Freya Sky en Silent Treatment. Ook Berre gaat plus 4, Yesterday, Today en ook Tomorrow, ja.

0: 28.
1: Min 1 voor de rumors van DJ Thomas Gray.
0: Nummer 27.
1: Voor Alex Warren, vlot tempo. Passenger gaat min 5 nu. Twee frisse 40ers, DJ-licious, Milo, plus 3. We're forever young. En Olivia Dean is echt aan het vallen nu. Min 5 voor So Easy. Make it so easy to fall
0: in love. Nummer 24.
1: Plus 10 en nu dus de sterkste stijgers, David Guetta en J-Lo. Maxime en Babette gaan er 4 plekken op achteruit.

0: de dalers Houston, Jack Style, John.
1: Nummer 21.
0: En 9 plekken minder voor I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.

Ja, hier in Oostende een beetje bewolkt. Voorlopig nog geen regen, dus laten we dat zo vooral ook houden. En Back Your Music, alleen maar zonnige vibes op nummer 20. Another 54 Ultra en Talk To You. 5 minuten over 11:30 nu.

0: berichtje van Matthias uit Ingelmunster. Nog nooit zo goed gezind naar mijn werk gereden, zegt hij. Want mijn vriend heeft me vanochtend een ontbijt op bed gegeven. Zalig. Geniet van de good vibes. Zometeen de hoogste nieuwe in de lijst. En je kent hem al. Je kent de hit. Je kent hem woord voor woord. Daar ben ik zeker van.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q-Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
6: VTM. Kleurt je dag.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
8: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Q-music. 19.

man met een zwaar levensverhaal, verslavingen, gevangenis, maar heeft alles omgegooid en is nu de positiviteit hemzelf. Jelly Roll, 17e week in de Q-top 40 en nu ook 9 plekken minder wel voor I'm Good, deze week op nummer 19. Ja, ik weet niet of je het een beetje hoort, ik ben nog een beetje buiten adem. Want in de zomer zitten we natuurlijk altijd in ons Q Beach House in Oostende en het toilet is dit jaar heel ver lopen. Dus ik heb net tijdens de Jelly Roll even snel naar het toilet gegaan, maar wat, alles is in orde bij deze. Ik wil even naar een volgende hit gaan samen met jou. Een hit die gloedje nieuw is en je kan hem al goed meezingen. Een persoon die eigenlijk, in tegenstelling tot zijn eigen naam, doet vermoeden wel een heel positief leven leidt. Zijn naam is Somber, 21-jarige artiest, geboren in 2005 en hij woont in New York. Mocht je ooit zoals, je een beetje vervelen op een zaterdag of zo, ga hem eens even opzoeken op TikTok, want hij is echt een hele grappige gast met veel leuke video's. En oh, hij is hier juist. Ja, voilà.

Kygo, Khalid, Griffin en Save My Love. Ze gaan 6 plekken de lucht in deze week. Hartjes van de Arne uit Sint-Katelijne-Waver en Martien uit Haagd onder andere voor die heerlijke Save My Love. Zeg, een hele goede middag. Het is bijna 12 uur op je zaterdag. Dat mag je al goedemiddag zeggen, denk ik. Hè. Misschien ben jij je ook al aan het klaarmaken voor een lichte lunch zometeen op de middag. Stef in ieder geval wel. Die heeft net gekookt voor zichzelf en voor zijn mama. Hij stuurt een foto door in de Q-app. Het zijn gehaktballetjes in tomatensaus. Oh, dat is echt de beste lunch die je kan hebben. Geniet ervan. Smakelijk. Lore uit Soetendaal, die kan nog lang niet eten eigenlijk, want die is nog bezig aan een lange fietstocht. Ze heeft al 45 kilometer in de benen, zegt ze. Nog 35 te gaan. Ja, een sportieve zaterdag, dat heb je goed gezien, Lore. Veel succes nog. En als jij, net zoals Glenn uit Kokzijde, gewoon thuis aan het genieten bent van de 40 beste hits van het moment. En er is niemand rond je waar je je bij schaamt. Ja, dan kan je gewoon even een klein dansje passeren. Of even meezingen, dat mag ook. Dit is de nummer 16 on

een goed zomerritje te pakken, die Lost Frequencies. Live It All, deze week 3 plekken de lucht in. Je luistert naar de Q-top 40, dat is de hitlijst van Q-music die je volledig zelf in handen hebt. Dat doe je door hartjes uit te delen in de Q-app. En ik moet zeggen, dat is gretig gebeurd. Aaron Blommaert, die kan elke week rekenen op zijn fanbase. Die is heel groot. Onder andere Liandra uit Herk de Stad heeft gestemd voor deze zalige.

Net zoals vorige week op nummer 14. En zometeen het laatste uur van de Q-top 40. De getallen worden kleiner en de hits die worden alleen maar groter. Zo simpel is het. Met na het nieuws van 12 de 13 grootste hits van deze week. Onder andere Alex Warren hoort daarbij.

0: Wat dacht je van de man met een jommeke scoepen en heel veel tattoos, Teddy Swims? En staat de Bauza nog altijd in de top 10? Dat ontdekken we straks.
1: De Q Top 40.

0: op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Nico.
3: Goedemiddag. Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is wel belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt daar meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee.
5: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu ook zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. Daar trekt de regering dan weer bijna 6 miljoen voor uit. En er moet opnieuw een Belg opgeven in de Ronde van Frankrijk, de 5e al in deze Tour. Ramses de Bruyne is ziek, hij heeft koorts en keelpijn en kan straks dus niet meer starten. De Bruyne is 23. Vanmiddag wisselen bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan helemaal op. Morgen begint grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden.
2: Dankjewel Nico. 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op diezelfde Antwerpse ring ook 6 minuten richting Nederland. Is dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E17 richting Antwerpen 5 minuten. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West ook. En op de Brusselse buitenring 5 minuten. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
6: Timo Birrera.
2: Zeg smakelijk als je aan tafel zit. Met nu op je bord 2 supersterren. Al een hele leven maken ze muziek. Dit is Repeat It.

0: Cue Music. Nummer 12.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vanavond op het podium van ons Q Beach House voor het eerste Sunset-concert van deze zomer, Meteor en Nooduitgang. En ik kan bevestigen, de eerste mensen die zijn al aan het wachten voor het podium. Ik hoop alleen dat Meteor niet aan het meeluisteren is op dit moment. Want hij moet 4 plekken achteruit in de Q-top 40 en staat dus net niet meer in de top 10. En mocht je wel luisteren, Meteor, dan is dit even een boodschap voor jou. Ik ben daarnet al eens even het veiligheidsplan van het Beach House hier in Oostende nagegaan. Ik heb het even van dichtbij bekeken. Ik weet ondertussen alle nooduitgangen zijn, alle verzamelpunten zijn hier in Oostende. Dus kom misschien even voor de show langs straks, dan zal ik het je uitleggen. Je weet hoe dat zit.
1: Safety first.
0: Zeker safety first, ja kijk ja. Zeer belangrijk. Mocht je vanavond trouwens niet live kunnen bij zijn hier in Oostende, geen probleem. Je kan ook dat volledige Sunset-concert volgen via onze livestream. Volledig met beeld en al en met audio natuurlijk. Of op televisie, daar zenden we het ook volledig uit op onze Q-Music-kanaal. Dat gaat wel de moeite zijn, denk ik. En mocht je daarna goesting hebben om nog een show te bekijken, mocht je dan denken van, ik vind het wel leuk eigenlijk zo concerten bekijken op televisie. Op Netflix kan je nog altijd kijken naar de volledige performance van Harry Styles. Die is gefilmd in Manchester. Daar heb je toch weer een beetje geld uitgespaard ook. En hoef je niet helemaal naar daar te rijden. Dat is altijd alleen maar handig. American Girls op nummer 11. 4 plekken hoger dan vorige week.

0: is onder andere dankzij het hartje van Julie uit De Pinte dat Harry Styles 4 plekken de lucht in mag. American Girls, zometeen de top 10 van deze lijst en ook een gloednieuwe Q-topschijf.
1: De Q-top 40, overzicht nummer 20.
0: Eerst nog dit, min 7 voor Another en dat heerlijke Talk to You.
1: Negentien.
0: Happy vibes van Jelly Roll, wel minder happy numbers, min 9 voor I'm Good.

0: 17.
1: 20ste week voor Kygo, Khalid, Griffin. Ze gaan plus 6. En ook 9 plekken erbij voor de groovy vibes van Bruno.

0: De zomerhit van Lost Frequencies doet het goed. Plus 3 voor Live It All.
1: Nummer 14.
0: Aaron Blommaert en Zoë Live blijven staan met hun tranen van goud.
2: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
1: 13.
0: Plus 8 voor Martin Garrix en Ed Sheeran.

4 plekken minder voor de nooduitgang van Meteor. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Ik voel dat alles, alles samen zijn het draadje haalt. Nummer 11. En Harry Styles die gaat alweer 4 plekken in de plus met zijn American Girls. I know.

0: nu een gloednieuwe hit voor jou. En misschien de kans bestaat dat je zo'n momentje gaat hebben van... Huh? Ik herken dat precies toch van ergens of zo, ja. De Q-topschijf. Ja, het is heel gek, want online vind je er dus totaal niks over. Ik heb vanochtend even opgezocht. Ik dacht dat het een sample was, maar het blijkt geen sample te zijn. Het is gewoon totaal nieuwe muziek. Joren Linssen die stelde je gisteren voor aan een gloednieuwe Q-topschijf. Marshmello en Kelsa Ballerini. Nee, Ballerini, ja, dat is de naam. Kelsa Ballerini. Heel populaire zangeres in de United States, nog niet in België. Dus vandaar dat ik haar naam nog niet kende. Dat gaat wel helemaal goed komen. De vrouw heeft altijd een cowboy hoed op. En het zijn ook best wel van die cowboy vibes. En daarnet viel mijn Frank. Marshmello heeft ooit in 2022 een liedje gemaakt. Dat heette Numb. En ik vind dus dat deze nieuwe hit daar superveel op lijkt. Je moet zelf eens even luisteren. Laat mij vooral even weten als je denkt dat ik gelijk heb of misschien totaal geen gelijk heb.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Marshmello en Kelsa Ballerini.

0: De cute topsky van deze week, Marshmallow. En veel mensen die mij dan toch een beetje gelijk geven. Ik ben heel blij, want ik vind dus dat lijkt op die andere hit van Marshmallow. Het is toch bijna zo hetzelfde deuntje. Uit 2022, NAM. Ja, heerlijk. 20 minuten over 12 geworden op je zaterdag namiddag. Zometeen voor het eerst in 10 weken die ene hit van Milk Inc. die je al volledig kan meezingen, woord voor woord. Het is eigenlijk maf dat het nog niet eerder was gebeurd. Hij staat eindelijk in de top 10.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwartje mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q-Music. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Absoluut.
5: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
6: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
5: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
6: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
5: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
6: Hoe kan dat nu?
5: Zal u zeggen?
6: Zeg, het is bedtijd.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Een vrouw met echte passie voor muziek. Ze neemt haar hits ook vaak op in een live orkest, of met een live orkest tenminste. Alleen met allemaal zo'n live strijkers, dat is heel cool. Sienna Spyro, nog maar 20 jaar en gaat nu een grote carrière tegemoet. Ze mag een plus 8 deze week. Staat voor het eerst in de top 10 met Material Lover. Daarmee is het bijna 12:30 geworden. En ik wil het nog heel even hebben over die schone madame, Sienna Spyro. Een tijdje geleden stond ze nog in The Vogue en daar babbelde ze over haar iconische look, over haar make-up. Ze lijkt eigenlijk een heel klein beetje op Amy Winehouse. Dat komt niet enkel door haar lange zwarte haren, maar ook door haar make-up is dat effectief zo. Ik ken niet zoveel van make-up, maar ik heb het artikel toch even gelezen. Ze babbelt onder andere over mascara, om de ogen dan groter te doen lijken eigenlijk. En om helemaal to the max te gaan, gebruikt ze zelfs twee soorten kunstwimpers, zegt ze zelf. Eentje van 16 mm en eentje van 18 mm. Voilà, kijk. Je leert van alles bij, hè. Tijdens de Q-top 40 op je zaterdagmiddag. Wat dacht je daarvan? Misschien nog één make-up weetje. Vrouwen eten gemiddeld 3,5 kilogram lippenstift in hun leven. Voilà, bij deze. Ja, kijk.

0: X, nummer 2 hit dit, De Bauza en Magnetic. Nu zijn ze toch zo stilletjes aan het wegzakken in de lijst. 1 plek minder. En nu jouw nummer 8. Daarmee is het 1 minuut over half 1 geworden. Even naar de weg, want er staan 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dat komt daar door een defect voertuig. Ook 5 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E17 richting Antwerpen dan 5 minuten tussen Kruipbeke en Antwerpen-West ook. 5 minuten op de E313 richting Antwerpen tussen Rans en Antwerpen-Oost. En tenslotte nog op de Brusselse buitenring. Daar moet je 5 minuten bij tellen. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Timo Pirera. Met nog 7 hits te gaan, waarvan er minstens 2 kans maken om jouw ultieme zomerhit van 2026 te worden. Zometeen Jonas Blue, nu eerst ex nummer 1, Samber. Dit is Homewrecker.
1: Nummer 7.

0: gestegen. Zijn vijfde week in de Q-top 40, maar nu de hoogste positie tot nu toe. Onder andere hartjes van Mark uit Beersel en Darius uit Lokeren. Edge of Desire, Jonas Blue, echt zo'n goede zomerrit. Ideaal voor bij een Q-cocktail bijvoorbeeld. Die is heel lekker, moet je zeker eens proeven. Kan je drinken hier aan ons Q-beach? De zon schijnt wel niet vandaag in Oostende. Misschien dat er zo meteen nog wel verandering in komt. Volgens het internet zou dat zo zijn. Maar ik ga zo meteen toch ook nog wel een lekkere Q-cocktail of een Q-mocktail drinken. Misschien vandaag toch een cocktail, denk ik. De artiest die zo meteen op nummer 5 staat in de lijst, die zou sowieso voor de mocktail gaan, want hij drinkt geen alcohol. Slimme man, jij zingt al 20 weken uit hem mee en je gaat het woord voor woord kunnen meezingen.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
4: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
4: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister vanaf maandag naar Robert Petitjean.
5: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
6: Q-music.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie viski.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: De Vos Lemmis. Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Vanavond bij VTM is kerst echt iets voor familie. De acteurs dan, in Code van Koppes. Terwijl bij VTM 2 Luke Littler zijn beste pijltje voorzet in World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Q, de Q-top 40. Nummer 5.

vorige week nog een bronzen medaille voor deze madame. Bebe Rexha, Faithless en New Religion. Deze week wel één plek lager. Gelukkig wel nog altijd even dansbaar, zoals de volgende hit in de lijst. Deze week de nummer 3. Het is een liedje dat je al een paar weken mee neuriet, maar ik denk nog niet echt kan meezingen. En dat heeft misschien wel iets te maken met de taal waarin het liedje wordt gezongen. Dat is namelijk Spaans. Niet zo heel gemakkelijk. Ik heb daarom voor jou even een deel van de tekst vertaald. En dan kan je zo meteen toch een beetje ongeveer waar het over gaat. De tekst gaat als volgt. Sorry schat, ik heb me niet mooi gemaakt voor jou. Veel bochten in deze Bugatti. Veel voor jou, veel voor jou. Ja, het makes no sense. Hè. Het slaat echt nergens op. Maar ja. Vooral die Bugatti, dat komt helemaal uit het niks. Maar het is gelukkig zo dansbaar en heel leuk om een beetje mee op te bewegen in de wagen. Deze week jouw nummer 3.

0: Zwart, zoals vorige week op nummer 2, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 7 minuten voor 1 geworden. Met je top 40. Ja, als je denkt, waar ben ik nu terechtgekomen op mijn zaterdag? Wel, de laatste minuten van deze Q-top 40, de hitlijst van Q-Music. Veel berichtjes nog in de Q-app. Nicole uit Beringen bijvoorbeeld, die is samen een kaasschotel aan het maken met haar zus. En ze gaan nog een heel leuke namiddag hebben samen. Super tof, geniet ervan. Marie uit Dixmuiden zegt, mijn vriend en ik vertrekken zo meteen naar Ibiza. Dik feestje. En dan heb je ook nog Bart uit Buggenhout. Ja, die komt vanavond naar Oostende. Dat is misschien zelfs nog een beter idee dan een tripje naar Ibiza. Maar ja, want vanavond zoeken wij samen naar de nooduitgang. Meteor, die staat hier op het podium van ons Q Beach House. Vanaf 8 uur vanavond wordt dat hier een dikke ambiance. Dus als je zelf ook nog langskomt, ja, zeker doen. En geniet ervan. Als je er niet bij kan zijn, geen probleem. Want je kan alles volgen via televisie en via de livestream.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Reggie en Linda zijn de beste Belgen in de lijst. Milk Inc. gaat plus 6. Plus 8 en dus een stevige boost voor de vrouw met de mooie stem, Sienna Spyro. A material lover, yeah. A material lover. 8. Net iets minder hartjes en dus stilaan aan het wegzakken. De mannen van de Bauza die gaan min 1.
1: Nummer 7.
0: 21ste week voor Somber. Hij doet het met 1 plek minder nu. Edge of Desire, zomervibes van Jonas Blue.

0: nog een plek minder en niet meer in de top 3. Bebe Rexha en Faithless. Nieuw in de top 3, Topic, Becky G en Sorry Papi. En net zoals vorige week een zilveren medaille voor Mr. Know-It-All, Mr. Teddy Swims. Even tellen, de Q-top 40, 39 hits gehad. Ja, dan hebben we er nog eentje over. Hè.
1: Nummer 1.
0: Morgen de finale van het WK en vandaag voor de vijfde keer jouw nummer 1. Shakira en Daij G.

0: summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemiddag. Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van tweede categorie. Onze man in de Tour, Maxime Goethals.
5: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeistijlen. Kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haag. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsmannen. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
3: Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden.
2: 3 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Kust op de E40. Daar moet je 32 minuten bijtellen tussen Gent en 60 en Nevelen. Dat komt door een ongeval dat daar gebeurd is. Op de Antwerpse ring richting Gent 11 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En dan nog op de Brusselse buitenring 6 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plek in de file zou staan nu, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunset-concert van Meteor. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Liam Dert.
2: Wie had gedacht dat de term vleesklak ooit sexy zou worden? Het is te danken aan één man, Pitbull. Je hoort hem na Calvin Harris.

0: Hij vestigde het wereldrecord meeste kale knikkers voor je mee. En hij maakt zo een kaal hoofd populair en sexy. Net zoals ik nooit had gedacht dat voetbaltruitjes stylish zouden worden. En kijk, gisteren had ik er zelf ook een aan, terwijl ik niks van voetbal ken. Morgen ga ik wel kijken naar de finale van het WK voetbal met een frisse pint. Dat hoort er gewoon bij, dat is standaard. Maar van welk merk dat moet zijn, ja, daar ga ik mij niet over uitspreken. Ik ga geen gratis reclame maken natuurlijk, dat kan ik niet doen op de radio. Enfin, de playlist doet het eigenlijk in mijn plaats.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want dit is Stella Lefty met nog eens wat country op Q. Dit is Boston.

0: Ludovic, de liefdesverdriet, het doet echt pijn, hè. Nothing breaks like a heart. Reden te meer om Meteor warm te onthalen vanavond. Hij geeft het eerste sunsetconcert van deze zomer gratis om 8 uur op het strand van Oostende straks. We verwachten hier toch wel duizenden fans van Meteor, maar daar is eigenlijk een probleem mee. Want de fans van Meteor, die hebben volgens mij nog geen naam, toch? Zoals Swifties of Beliebers of zo. Terwijl er ondertussen wel, denk ik, diehard fans genoeg heeft om ze een naam te kunnen geven. Dus als je een idee hebt voor de fans van Meteor, stuur het in de queue.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
3: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: pakket. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Q Music. Let's make

de Swifties. Dat zijn de fans van deze Taylor Swift, maar hoe gaan we die van Meteor noemen? Senne uit Geel die doet een suggestie. Die zegt de jockeys. Of de jockeys, ja, dat is misschien wel een ideetje. Caroline uit Kortrijk, die stuurt ook de joogtjes. Maar er is één suggestie die echt heel vaak is binnengekomen. En dat is die van onder andere Inge uit Oostende, Brent uit Westerlo en Jessica uit Afligem. En zij zeggen allemaal de meteorietjes natuurlijk, of de meteorieten. Ja, ik had daar eigenlijk zelf ook al aan gedacht. Enfin, ik zal het straks gewoon voorleggen aan the man, the legend himself. En Meteor gewoon zelf laten beslissen over de naam voor zijn eigen fans. Ik denk dat dat het eerlijkste is, want straks staat hij hier. Het is nog een dikke 6 uur ongeveer tot zijn sunsetconcert van vanavond. Maar het is nooit te vroeg om op te warmen volgens mij. Daarom deze party starter van Clouseau. Dit is Vonken en Vuur.

nog een uitloper van de hittegolf, deze hete song van Libianca en Kian de Crow, People. Maar ik ben toch heel blij dat we terug kunnen ademen dit weekend. Zometeen de reden waarom het leven van Justin Bieber deze week weer een beetje gemakkelijker is geworden. Ondertussen 1 over half 2, 2 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 moet je wel een uur bijtellen tussen Gent en 60 en Nevelen, dat komt door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Maar als je nog op een andere plek in de file staat nu, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

Mark Ember en Belong Together. Vorig weekend zei ik nog dat Justin Bieber eigenlijk maar één hit kon zingen. Tijdens de halftime show van het WK voetbal morgen, want die duurde eerst maar 11 minuten met 4 artiesten. Ook Madonna, BTS en Shakira. Dus als de Biebs geen nummer wou verkorten, dan moest hij wel voor een nummer van 2,5 minuut gaan. Zijn stay met de Kid Laroi duurt exact zo lang. Maar deze week werden de regels alweer aangepast en de show gaat meer dan dubbel zo lang duren. Dus ja, Justin Bieber die heeft nu een veel uitgebreider gamma om uit te kiezen. Al zijn songs eigenlijk. Misschien wordt het wel deze. Sorry.

0: mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf & Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf & Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
1: Q Music.
2: En waar gaan Blaf & Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
5: VTM. Kleurt je dag.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
8: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Q-Music. Q-Music.

This is the Life van Amy McDonald. Over Donald gesproken. Mr. Trump. Je kan binnenkort met hem betalen. Want de Nationale Bank van Amerika die drukt vanaf nu munten van $1 met zijn hoofd erop. En ja, dat was uiteraard zijn eigen idee. En zo is hij de eerste nog levende president met een echte munt met zijn eigen hoofd erop. Ja, dan denk ik het spreekwoord geld stinkt niet. Ik durf dat precies toch in twijfel te trekken nu, ja? Kijk

0: Imagine Dragons en Thunder bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Beter goed gestolen dan slecht bedacht. Dat is het motto van Newstar, Just a Little.

The right person is in dit geval Emiel van het nieuws. Hij staat al klaar, zie ik. Voorlopig wel nog the wrong time, hè. Het is nog een dikke 5 minuten tot het nieuws van 2 uur. Dus krijg je van mij nog Take You Higher na deze van Sia.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Een hele goede middag. Het nieuws van 2 uur krijg je van Emiel.
4: Goedemiddag.
5: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch zegt het VBO.
6: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken. En toch behoud je elke maand jezelf de loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd. Dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
5: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer met onderweg ook 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
7: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alleszins gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen, dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen, herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
5: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart, hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden.
3: Inderdaad nog grijs nu, maar het lijkt op te klaren. Dankjewel, Emiel. Het wordt ook drukker onderweg. 6 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Valt wel mee, 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting kust E40, 7 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Drongen. En ook nog eens 5 minuten van Drongen tot Nevelen. Richting Antwerpen E313, 6 minuten extra tussen Ranst en Wommelgem. Dan op de Brusselse buitenring, 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de ring rond Gent richting Mariakerke. Daar verlies je nog 5 minuten tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan. Als je toch nog op een andere plek in de file zou staan nu, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Liam Dert.
3: Heb jij al een vakantielief opgedaan deze zomer? Olivia Dean nog niet. Zij is nog op zoek naar de man van haar dromen. Man I Need.

0: Corey en Tom Grennan. Met Lionheart Fearless.
1: Maximum Summer.
0: Het is 18 juli vandaag en mag ik zeggen dat het volgens mij het drukste weekend van het jaar is. Ik zeg dat niet zo, maar ik heb het geteld aan de hand van het aantal stories van mijn vrienden op Instagram dit weekend. En dat zijn er echt wel veel meer dan in andere weekends. Dat is toch een goede graadmeter, denk ik, dat het druk is. Maar ik ga nog eens even kijken, hè. Ik zie stories bijvoorbeeld uiteraard van Tomorrowland dit weekend enorm veel. Ook mensen die uitkijken naar de finale van het WK morgen en de troostfinale, dat is al vanavond. En dan is er ook nog iedereen die onderweg is naar Oostende voor het eerste sunsetconcert van de zomer hier aan het Q Beach House van Meteor straks. Je zou jezelf eigenlijk in 10 stukjes willen delen om overal bij te kunnen zijn dit weekend. Maar je kan natuurlijk maar één ding kiezen. En ik ben heel blij dat jij er op dit moment voor gekozen hebt om naar Q te luisteren. En nu een artiest die niks moet weten van al die drukte. Zij wil liever rust en stilte. Je hoort Free as Sky. Dit is Silent Treatment. Q-music, Q-music. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: dat je is zelf een beetje somebody that we used to know geworden, hè. Hij maakte één hit. En daarna werd er niks meer van hem vernomen. Maar we vergeten hem niet, hè. Of zoals Afrojack het zegt, never forget you. Die hoor je zo meteen. En je hoort ook waarom meeuwen tegenwoordig nog trager dan anders wegvliegen als je komt aangereden.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de Nationale Feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q-Music.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzegbaar. Tot

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: Hij is vandaag de gastheer of de host, zoals ze dat dan noemen, van de Library Stage op Tomorrowland. Hij heeft de line-up daar vandaag volledig zelf samengesteld. Zeg, is het jou ook al opgevallen dat de meeuwen de afgelopen weken nog trager wegvliegen dan anders? Ja, ze gaan zo pas super last minute uit de weg als je ze net niet raakt met je bumper, zeker hier aan de kust waar het stikt van de meeuwen. Wel, daar zou een reden voor zijn. In Engeland hebben ze ontdekt dat meeuwen dronken worden tijdens een hittegolf. Ja, niet per se door de warmte, maar wel omdat ze een bepaald soort mieren eten die veel beter kweken als het warmer is. Er zijn er dus veel meer, ze eten er meer. En te veel van die mieren geeft hetzelfde effect als alcohol bij mensen blijkbaar. Dus als je straks weer een meeuw in slow motion voor je auto ziet waggelen, je kan het gewoon niet kwalijk nemen. Hè. Ze zijn echt niet zo dom. Q-music. Daarnet hoorde je Lost Frequencies met Are You With Me? En het antwoord is blijkbaar nee. Toch volgens Three Doors Down. Dit is Here Without You.

0: Volgende week win je bij Q een reis naar New York ter gelegenheid van de nieuwe Spider-Man-film. Maar ook deze namiddag al een paar superhelden in de playlist. Superheroes van The Script komt eraan na Shakira. En ook nog de files, 3 stuk staan er daar nu van op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Kust op de E40, 12 minuten extra tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 11 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland gaat het traag van Legrillelaan tot Borgerhout, daar verlies je 7 minuten. Als je toch nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert.

0: klaar moet je zijn voor die reis naar New York? Dat vraagt Shana in de Q-app. Wel, volgende week, elke ochtend bij Robbe Petitjean, kan je meedoen. Gewoon luisteren en de rest wijst zichzelf uit, denk ik. Er is een vuistregel, hè, dat je iets pas echt kunt als je minstens 10.000 uren hebt geoefend. Voor mij zouden dat dus ongeveer 3.333 shows op Q zijn. Nee, daar zit ik nog lang niet. En dat is ook wel echt overdreven, hè, die vuistregel. Maar wat wel klopt, is dat je heel veel moet oefenen voor je iets echt kunt. En vooral zeker niet mag opgeven als je in het begin nog niet zo goed bent. Want welke bekende zanger hoor je hier die toch ja, niet zo vies is van een valse noot hier en daar? I gotta change my answering machine. And now that I'm alone. And cause right now it says that we can't come to the phone. Het antwoord ga je zo meteen horen.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister vanaf maandag naar Robbe Petitjean.
3: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
4: Q-Music.
5: De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
6: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké. Okay.
6: Waarom neemde jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Radisse. De Vos Lemmes.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Nelly Furtado en Say It Right. Ben je soms een opgever, een plooier, als iets niet meteen lukt? Ja, ik zeker wel eigenlijk. Als ik iets niet na 3 keer proberen of zo kan, dan geef ik het meestal op. Vooral bij sport is dat het geval. Maar uiteraard, je weet wat ze zeggen, practice makes perfect. En dat is ook zeker bij zingen zo. Want wie zong er hier in zijn jongere jaren toch nog niet zo heel denderend?

Luca uit Aalst denkt dat dit Harry Styles is. Ja, ik ben er niet zo ver van. Het is een maatje van One Direction, Niall Horan. Dit was trouwens een auditie bij X-Factor, waardoor hij dus in One Direction belandde. Maar ja, mocht ik in de jury hebben gezeten toen, ik had hem eigenlijk naar huis gestuurd. En dat was heel jammer geweest, want kijk waar hij nu staat. En vooral hoe hij nu kan zingen. Dit is de laatste van Niall Horan, Little More Time.

en Andy Grammer. En daarvoor Billy Gillies en Hannah Boleyn. Maar het leukste duo van Q, Maarten en Dorothee, hoor je deze zomer niet. Toch niet op je radio. Ze hebben vakantie na een heel jaar vroeg opstaan. Maar daar hoort ook een vakantiejob bij. Die ze ook weer als duo doen. En welke vakantiejob dat is en waar je ze kan vinden deze zomer, dat ga ik straks uitleggen na 3 uur. Een tip, het heeft geen 800.000 euro gekost. Eerst Lady Gaga.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Het is 3:00. Goedemiddag. Nieuws met Emiel.
4: Goedemiddag. Werkgeversorganisatie VPO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden niet meer per week, maar per jaar gerekend. En dat is historisch, zegt het VPO.
5: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken. En toch behoud je elke maand jezelf de loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd. Dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
4: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De grote natuurbrand in het zuidwesten van Noorwegen is nog altijd niet onder controle. In totaal zijn meer dan 100 huizen verwoest. 400 mensen zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er worden onder meer 3-plus-helikopters ingezet. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Later klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden.
3: 5 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Moet je 35 minuten bijtellen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout en richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Kust op de E40 7 minuten erbij tussen Sindenijs-Westrem en Nevelen. Naar richting Gent E17 6 minuten extra tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. Dat zou door een brandend voertuig komen. En op de E40 richting de grens met Frankrijk 5 minuten extra tussen Gistel en Middelkerken. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Q Beach House. Liam Dert.
3: En terwijl we aftellen naar dat sunsetconcert, hoor je nu muziek van Agnes. Release Me komt eraan. Eerst Somber. Dit is Undress.

Release Me. En deze week hebben Maarten en Dorothee een nieuw seizoen van hun podcast, de 10 meest gegoogelde vragen over gereleased. Ze hebben zoekopdrachten opgevraagd bij Google, telkens over een bekende persoon of een bekend duo. En die vragen leggen ze dan voor aan die persoon zelf. Dus ja, echt de prangende vragen waar jij mee zit. Het is een soort van vakantiejob voor Maarten en Dorothee. En zo hoef jij ze niet te missen deze zomer. De eerste aflevering die vind je in eigenlijk alle podcast-apps, denk ik. En ook in de Q-app. Luisteraar Hassan ligt aan het zwembad in Spanje, maar dat zou niks voor Teddy Swims zijn, want hij kan ondanks zijn naam niet zwemmen. Je hoort hem na Bruno.

0: Een knuffelbeer die liever op het droge blijft, want hij kan niet zwemmen. Teddy does not swims, dus eigenlijk, hè. En The Door. Waarom bestaat de kans dat we nu al twee cijfers kennen die vanavond uit de trommel van de lottotrekking gaan rollen? Er is echt iets raars aan de hand. En bij gelovige mensen, die worden er wild van. Straks meer.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek het magazine Margriet, nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Judith heeft het beloofd om deze I'd Love To Be In Love live te komen zingen aan het Q Beach House deze zomer. Binnenkort meer daarover. Wat is er aan de hand met de lotto? Ja, je kent het, hè. Elke woensdag en zaterdag rollen er 6 balletjes en 1 bonusnummer uit de trommel. Volledig random, uit 45 nummers. Of dat is toch de bedoeling? Sommigen die beginnen eraan te twijfelen door de uitslagen van de afgelopen 5 trekkingen. Telkens zat zowel het balletje met nummer 25 als dat met nummer 26 in de winnende combinatie. Het is enorm straf, hè, dat hetzelfde cijfer 5 keer na elkaar getrokken wordt. Nog straffer als dat met 2 cijfers lukt. En het allerstrafste als dat nog eens met 2 opeenvolgende cijfers is. De kans dat dat gebeurt is zo ongelooflijk klein dat mensen in complottheorieën beginnen te geloven. Maar de Nationale Loterij die heeft het bevestigd. Het is gewoon toeval. De lottoballen die worden geslepen, gewogen en opgeblonken voor elke trekking. Ze worden strenger bewaakt dan het Witte Huis. Er kan bijna niks mislopen, behalve als er een of andere kracht mee gemoeid is natuurlijk. Nu is het vooral afwachten wat er vanavond uit die lottotrommel rolt. Ik zou alvast weten welke 2 lucky numbers zeker te

Justin Timberlake met Mirrors. Maar wordt de winnende lotto-combo ook weer gespiegeld? Ja, super toevallig, hè. Tijdens de afgelopen 5 lotto-trekkingen rolden de nummers 25 en 26 uit de trommel. Dat is nog nooit gebeurd. Er wordt met argus ogen naar de trekking van vanavond gekeken. Maar Klaas het Opwijk die gelooft nooit dat het nog eens kan gebeuren. Hij gaat gewoon voor de eerste 6 cijfers die hij rond zich ziet. Ja. Dat is waarschijnlijk een even goede tactiek. Bij mij zijn de eerste cijfers 15 en 30. Dat staat er op mijn klok, dus is het tijd voor de files ook. Hè. 2 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staan die allebei richting Nederland 10 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En richting Gent 6 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, nu verlies je daar minder dan 5 minuten. Yes.

0: Show Me Love. Klinkt het beste met je voeten in het zand en ook een frisse cocktail in de hand. Dus je bent meer dan welkom in het Q Beach House. Het is hier heel plezant. Met ook live muziek tussendoor. Vanavond het eerste Sunset-concert van Meteor. En zo meteen hoor je waarom je hier nu ook al vroeg in de morgen kan komen zitten zonder zorgen. Ik ga ook niet meer rijmen, ik beloof.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf & Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf & Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: En waar gaan Blaf & Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Q Music.

0: Wat zijn de 5 trefwoorden als je denkt aan het Q Beach House? Voor mij is dat zon, zee, muziek, appetjes en cocktails. Maar sinds dit jaar hebben we ook iets voor de iets vroegere vogels, want er wordt ook brunch geserveerd. Die is heerlijk, ik heb hem daarnet getest. En we hebben zelfs ook een brunch deal. Je krijgt een korting bij aankoop van een ricotta toast, is het, of een bun and roll met gerookte zalm, samen met een homemade iced tea of een koffie van Nescafé. Dat zit er allemaal bij. Je kan eigenlijk weinig excuses bedenken waarom je niet naar hier zou komen, naar Oostende, naar het Q Beach House.
1: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
0: Maar het belangrijkste trefwoord is muziek en die kreeg je van Taylor Swift zo meteen. Eerst Benson Boone bij Q.

0: Kloppen.
1: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Iemand is onderweg naar Oostende voor het Sunsetconcert van Meteor straks, voor de verjaardag van haar zoon. Ik zeg iemand, ik ga het meer niet zeggen, want het is nog een verrassing blijkbaar. Alle jarige kinderen die nu in de auto zitten, en ja, het zou wel kunnen dat je richting in de richting van de kust gaat. Dat wordt een heel spannende rit, dus dit zal er niet meer gebeuren, denk ik. Sleeping in my car. Dit is nog Roxette bij Q, vlak voor Naomi van der Poorten het hier overneemt. Geniet nog van je avond. En als je naar het Sunsetconcert komt, tot straks, hè.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, nu in de bioscoop.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Goedemiddag, het is 4:00. Het nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemiddag. Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt, dat bevestigt het departement zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Braschaat. Het departement zorg onderzoekt nu mogelijke maatregelen.
6: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen al sinds aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven even handhygiëne na elk contact met dieren.
5: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden en ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Groen.
7: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
5: Volgens oppositiepartij Anders zijn er ook nog te veel losse eindjes. En tennis, onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon er wel door bij 24 graden.
4: Hey, en heel goed nieuws, want er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg.
8: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Q Beach House. Naomi van der Poorten.
4: Ja, het wordt moeilijk om niet iets te vinden.

what you think.

Ja, hij kan het toch goed uitleggen, hè? Enrique Iglesias en Hero. Bijzonder goedemiddag. Kans is groot dat jij gaat proeven van de Gentse feesten dit weekend, of van Tomorrowland, of van uw eigen lokaal dorpsplein. Het maakt me eigenlijk niet uit. Maar Vlaanderen feest, zo wel eens duidelijk. Ook hier in Oostende natuurlijk, gaat het kop te klein zijn eigenlijk. Want Meteor speelt vanaf 8 uur het eerste sunsetconcert van de zomer hier op het strand. Dus bij zonsondergang, dat gaat magisch worden, onvergetelijk. En vooral niet te missen. Later in de show, tegen 5:30 ongeveer, ga ik hem zelf ook even vragen naar zijn wilde plannen voor vanavond. Maar nu dat jij hier toch bent, een andere Vlaamse topartieste kan niet op de radio.

0: Topic en Nico Santos. En hun zwoele body. Ja, ik sta ervan versteld. Eigenlijk is het hier echt nog zwoel. Ik dacht dat het wat frisser ging zijn. Daar kan Meteor misschien iets mee te maken hebben. Johanna uit Diepenbeek die rijdt in volle vaart naar Oostende voor Meteor vanavond. Ze stuurt Naomi, hou een plekje vrij voor ons. Wij komen eraan. Ja, Johanna, ik zit hier nogal vast in de studio, dus rep je maar snel naar hier. Dan kunnen jullie zelf een plekje vastgraven in het zand zometeen, als je het zo belangrijk vindt. Er is plek genoeg hier aan de kust. Vanaf 8 uur begint het hier allemaal, dus nog een kleine 4 uur. Dus je hebt nog wat tijd, hoor. Drive safe, Johanna, zou ik zeggen. Want zometeen ook Miles Smith en Nile Horn bij Q.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
4: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
4: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister vanaf maandag naar Robert Petitjean.
5: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
6: Q-Music. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé. Dat zijn wij die...
8: Mark. Wat heeft dat met koers te maken, jong?
7: Koers? Hoe koers?
8: Ah wel. Congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
6: VTM. Kleurt je dag.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
10: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

goes down. Zo die periode tussen kerst en nieuw, dan kan je soms zo de dagen door elkaar halen. Hè? Zo, welke dag is het nu eigenlijk? En dat is ook zo bij een brugweekend, vind ik. Als jij bij de gelukkige bent die dat weekend gewoon doortrekt tot en met de nationale feestdag, dan heb je er misschien ook last van. Welke dag is het nu weer? En ik heb het gevoel dat de Berre ook een beetje de kluts kwijt is. Want ja, is het nu yesterday, today of tomorrow? Het is alleszins een vrije dag.

0: is 16:30 en goed nieuws, want je verliest nergens meer dan 5 minuten onderweg. Nog beter nieuws. Jelly Roll die staat klaar in de playlist met I'm Good. En ondertussen is Meteor hier al even aan het soundchecken voor zijn sunsetconcert hier op het strand van Oostende natuurlijk. Je kan drums misschien ook al soms wat horen op de achtergrond. Dus misschien kan je af en toe zo iets van zijn gezang oppikken. Maar dat gaat nu gebeuren gewoon. Hij moet nog even oefenen, hè. Dat is altijd het geval. Even die geluidsniveaus checken. Ik zie hier ook stilaan al wat mensen die al een plekje geclaimd hebben op het strand. Echt met zo'n handdoekjes die gelegd worden en zo. Het is net een all-in hotel eigenlijk, maar ik vind het zalig. Het leven is aan de rapper. Q Music.
1: Maximum Summer. Naomi van der Poorten.

Sabrina Carpenter en Espresso. Oei, wat is dat hier? Een soort alarm dat afgaat. Ah, ik weet het al. Geen zorgen, het is alleen maar de Rasmus. En de legendarische intro van In the Shadows. Zometeen een wereldhit van een piepjonge DJ die voor de allereerste keer op Tomorrowland staat dit weekend. Maar eerst even viben op die heerlijke Rock Zero's vibe. Oeh, oeh.

Thomas Gray stond gisteren voor de allereerste keer alleen op Tomorrowland. Och, arme 21 jaar en al zo goed bezig. Hij telde al maanden af naar het moment, heel cute. Kon het allemaal volgen via Instagram. En nu is het echt gebeurd. Het was ook aftellen naar woensdag, want dan stonden DJ Licious en Milo in het QB-chat. Het was ook een sfeertje, hoor. Het was een mini-concert. Natuurlijk met een nieuwe zomersingle. Je hoort ze zo meteen ook met Forever Young bij Q. Na Ellie Goulding en Love Me Like You Do.

het was geen slecht gedacht van DJ-licious en Milo om samen in de studio te kruipen. Just remember, we're forever young. Forever young. Als jij naar Frankrijk vertrekt dit weekend, opletten, want er werd grote drukte op de Europese snelwegen verwacht dit weekend voor de uittocht van en naar La France. Het wordt een van de drukste zaterdagen van deze zomer. En de ergste zaterdag is blijkbaar wel 1 augustus. Dat noemen ze het wisselweekend. De mensen van juli die keren dan terug en die van augustus die komen dan toe. Dus als jij dan een roadtrip hebt gepland, sterkte denk ik. En anders is mijn boodschap, zoek het niet te ver. Le Côte d'Ostende, ook altijd plezant. Of een goede wandeling ergens in Limburg of zo, ook leuk. Ik weet dat Craig David daar ook niet vies van is, van een goede wandeling.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: En zo is het 5 uur geworden. Het nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemiddag. Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een 6e kind besmet geraakt, dat bevestigt het departement zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Braschaat. Het departement zorg onderzoekt mogelijke maatregelen.
4: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
3: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. Het moet ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De VOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen dan weer een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht heeft gesloten. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Groen.
5: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit. Vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
3: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg, raden ze aan. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9 uur. Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij opnieuw 24 graden.
2: En altijd leuk om mee te geven, er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Naomi van der Poorten.
2: Ja, en ik heb het gevonden. Ik ga zo meteen eens goed kunnen vloeken op de radio. En ik ga er nog mee wegkomen ook. Watch me.

0: Ben Another en 54 Ultra zo lang maar. Ze maakten Talk to You. Nu donderdag doen we weer van je.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Ja, de leukste hondenmisverkiezing van het land. Ulrike Douwer die gaat op zoek naar de twee mooiste, liefste of flinkste hondjes van het land. Ze zoekt dus een mannetje, Blaf, en een vrouwtje, Beauty. Inschrijven kan nog via qmusic.be, maar je kan ook gewoon langskomen naar donderdag. En ik zou zeggen, breng je bitch mee. Ja, uw teefje of je reutje. Niks mis mee, toch? Als er kindjes in de auto zitten, leg dat maar even uit. Wat een bitches. Hoe dan ook, Meredith Brooks, die is vertrokken. Die zijn we kwijt.

0: blijven duren. Nog veel leuks in de show. Rond 6:15 komt de Meteor in de studio voor een gezellige babbel. En zometeen Lucas Graham in de playlist voor een gezellige soundtrack. 7 Years komt eraan.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Hij begint vanavond aan zijn concertenreeks in Wembley Stadium in Londen. In Amsterdam heeft hij ook al 4 keer gespeeld. En dan had hij telkens ook zo een Nederlands specialeke voorzien. Dat was heel tof. Hij kwam eens op de fiets rijden op het podium. Dat was heel grappig. Er waren klompen. Hij heeft eens een schilderij van Vincent van Gogh op het podium geschilderd. Enfin, dus ik ben benieuwd wat hij in petto heeft voor de Engelsen vanavond. Ja, iets met het WK kan hij niet meer doen. Nee, want it's not coming home. Hij kwam misschien gezellig aan de thee. Op het podium, ja, super. Lijkt mij heel leuk. Trouwens, heeft er iemand een dame met pit besteld? Perfect. Daar is Sal. Juist op tijd. Dit is nu Anastasia.

0: Zometeen een groot bezoek. Niemand minder dan Mr. Sunset Concept komt even langs in de studio en ik ga hem de pieren uit zijn neus vragen over zijn plannen vanavond. En Kim die had ook een vraagje voor hem.
1: Hey Naomi, ik heb een vraagje over Meteor. Wat eet hij het liefst voordat hij optreedt? Groetjes!
0: Goeie vraag, ik ga het hem zo meteen vragen.
2: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf & Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
3: Q-Music.
4: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Vanavond bij VTM is kerst echt iets voor familie. De acteurs dan, in Code van Koppes. Terwijl bij VTM 2 Luke Littler zijn beste pijltje voorzet in World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Q. Q sounds better with you.
5: Q Music.

0: ik vind dat een goed motto voor vanavond.
1: Let's get physical.
0: Ja.
2: Als het mag, hè.
0: Ja, tuurlijk.
1: Niks vragen natuurlijk.
0: Hè. Nee, hallo Meteor. Niemand minder dan Meteor in de studio.
1: Helemaal.
0: Hallo. Ja, ik verwacht wel dat je in het zweet gaat staan, hè.
1: Ik ga zeker in het zweet staan. Maar je moet wel weten, als de wind zo waait zoals nu,
0: ja?
1: Dan voel je dat zweet pas als je van het podium wandelt, hè.
0: Ah ja.
1: Je denkt de hele tijd, ik ben niet aan het zweten. Maar dan, de komende uren, dan drupt het eraf, hè.
0: Ja, ja, en pas maar op dat je geen vallingsknop doet of zo. Hoe werkt dat dan?
1: Dat werkt zo misschien wel. Ja, dat kan.
0: Maakt niet uit. Nu gaan we ons daar geen zorgen over maken. Jij gaat hier natuurlijk het eerste Sunset-concert van de zomer van 2026 geven. Ja. Hoeveel zin heb je daarin?
1: Ik heb daar heel veel zin in. Mijn bandje is ook heel wakker hier vanachter. Die zijn wel allemaal nu vol een bak aan het genieten van jullie assortimentjes, hamburgers, frietjes en calamari. Dus ik ben heel benieuwd of ze straks nog de juiste energie gaan vinden.
0: Ah ja, oei.
1: Maar
0: ja.
1: Dat komt sowieso goed.
0: Ja, dat ze niet inkakken of zo.
1: Ja, dat kan. En vooral niet kakken. Ja,
0: ja, oh ja, ook niet. Oh ja, dat gaat helemaal niet. Ja, daar ga ik niet verder op ingaan. Maar inderdaad, daar zullen wel trucken van de voor zijn. Enfin, het is niet jouw eerste keer. Je hebt hier al eens een Sunset-concert gegeven in de zomer van 2022, 4 jaar geleden. Dat klonk zo. Zijn

0: had precies zo'n kinderkoortje mee. Ja. Meteor featuring Scala.
1: Het was geen koortje. Dat was fantastisch.
0: Ja. Amai, ja. Hoe was dat voor jou? En vooral, hoe wil je daar overgaan dit jaar?
1: Hoe was dat voor mij? Ik zal daar eerst op antwoorden. Ik weet nog heel goed toen, dus dat is 4 jaar geleden, dat ik toen een beetje bang was van, gaan er wel mensen zijn? Of gaat dat hier wel goed volstaan?
0: Oh, maar zeg.
1: Nu, dat was zo eigenlijk juist nadat 1 op 1 miljoen er was en ja. Dus mama zei er was. Dus dat stond hier echt mega vol. Ja. Het was fantastisch. Nu, dit horen is ook weer heel fijn. Mm-hmm. En hoe gaan we daar vandaag overgaan? Dat zal een beetje van het publiek afhangen. Hè?
0: Ja, ja.
1: Wij gaan alles geven. Het leuke aan momenteel hier komen zingen is dat we 4 jaar verder zijn en dus heel veel nieuwe liedjes hebben ook.
0: Voilà.
1: Die de mensen al kennen.
0: Ja, wat een repertoire. Want inderdaad, je bent nu weer 4 jaar verder. Je viert binnen een dik half jaar ook 10 jaar carrière ondertussen met je jubileumshow in de AFAS-Dome. Wat mogen we daarvan verwachten? En kunnen we daar al een voorproef van zien in het Sunset-concert? Of zijn dat 2 verschillende dingen?
1: Dat gaan 2 verschillende dingen zijn. In de zin van, hier vandaag heb ik geen gasten bij. Vandaag zie ik mijn zusje alle duetten trouwens ook mee. Die doet het altijd.
0: Dat is ook een gast, hè?
1: Dat is geen gast, dat is een vrouw eigenlijk.
0: Ja.
1: Een gastvrouw. En, maar in het Sportpaleis, of in de AFAS-Dome liever, 5 mei, dan gaan wij de grootste hits van de voorbije 10 jaar spelen.
0: Ja.
1: Ook liedjes die misschien mensen niet meer kennen, maar even terug reminden aan dat die liedjes ook bestaan. Er gaan natuurlijk gasten aanwezig zijn sowieso. Dus het gaat wel knallen.
0: Ja, ondertussen ben jij zelf een beetje een Vlaamse klassieker geworden, hè?
1: Ah, wel.
0: Dat is
1: heel straf, want onlangs kwam ik mensen tegen, dames van 17, 18 jaar bijvoorbeeld, en die waren over mij aan het spreken, tegen mij, dat was heel gek ook, en die zeiden, ja, maar jij bent een beetje een daddy, hè, zo.
0: Ja.
1: Je bent nu, eigenlijk ben ik voor heel veel mensen nu, blijkbaar, wat Koen Wouters voor mij was vroeger.
0: Ja, dat kan ik wel zien, ja.
1: Een volwaardig artiest, iemand die, waar ze naar opkijken of zo, blijkbaar, maar niet meer zo het groene blaadje.
0: Nee, ook niet meer zo super hip dan of zo.
1: Niet meer
0: dan
1: ik
0: zo oud worden.
1: Ik vind het fantastisch. Ik hoef ook niet meer hip te zijn. Dus ik ga vanaf nu andere soort muziek maken. Nooduitgang is daar een eerste lied van trouwens.
0: Ja, dat hoor je ook wel.
1: Hip. Dat is meer betekenis bijvoorbeeld.
0: Ja, dat kwam echt van diep. Dat voelde ik ook.
1: Ja, dat is waar.
0: Over die 10 jaar, hè, je bent een Vlaamse klassieker. Wat mogen we verwachten van die AFAS-Dome? Als in inderdaad de klassiekers die we allemaal gewoon zijn. Maar ga je dan ook zoals Pomelien Thijs op een gigantische ladder klimmen en springen? Of is mijn acrobatie zoals Camille?
1: Mijn acrobatie rijdt niet verder dan een paar danspasjes, denk ik. Ook heel basic dan. En vooral lopen. Ik hou niet zo van hoogtes. Liefst de voetjes op de grond, letterlijk en figuurlijk.
0: Dat is een goede levensleuze,
1: Ik denk dat er niet door de lucht gaat gezweefd worden. Ik hou het met lopen, springen en de mensen opjutten. Het zal zo zijn, denk ik.
0: Ja, dat kan je als de beste hebben.
1: Maar er gaat vuurwerk zijn en zo. En dan ga ik confetti en al die. Een Bataclan, je kent het, hè.
0: Ja, oké. Dat had ik ook wel verwacht, eigenlijk. We hebben ook een paar berichtjes binnengekregen, zoals bijvoorbeeld van Kim. Zij vroeg zich dit af.
2: Hey Naomi, ik heb een vraagje over Meteor. Wat deed hij het liefst voordat hij optreedt? Groetjes!
0: Ja, vind ik ook wel een interessante vraag eigenlijk. Wat ga je zo meteen nog eten?
1: Ah, wat eet ik het liefst? Wat deed hij het liefst?
0: Ah, nee, dat mag je ook zeggen, maar vooral eten.
1: Wat eet ik het liefst? Voor een concert.
0: Ja.
1: Ja, voor een concert mag je eigenlijk niet te veel eten.
0: Voilà, dat lijkt mij dus moeilijk.
1: Dat is mijn valkuil.
0: Ja.
1: Want dat borrelt terug op tijdens het zingen.
0: Dus en dan gaan we terug naar dat kakken en zo.
1: Onlangs, heel grappig trouwens, een gewoon anekdote, tijdens het zingen van Stuk.
0: Ja?
1: Ik was Stuk, maar ze kwamen een stukje terug naar boven.
0: Nee.
1: Ja, we hadden gehaktballen gegeten toch. Maar bon, wat eet ik het liefst? Ja, het liefst eet ik wat ik zo meteen ga eten. Garnaalkroketten.
0: Oeh.
1: Dat is fantastisch, maar je gaat zien, dat is niet het meest slimme idee.
0: Nee.
1: Maar garnaalkroketjes en lasagne, dat zou wel fantastisch zijn.
0: Oké, je bent bereid het risico te nemen.
1: Ik ga zo meteen het risico nemen.
0: Ja, je gaat ook eigenlijk als Vlaamse klassieker een Vlaamse klassieker naar binnen werken, hè?
1: Voilà, nu zijn we.
0: Oké, voilà. Meteor, vanaf 8 uur barst het Sunset-concert hier los.
1: Ja.
0: We zien elkaar straks op het podium.
1: Dankjewel.
0: En geniet vooral van die garnaalkroketjes.
1: Dat gaan we doen.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En in afwachting van Meteor, een andere Vlaamse klassieker, Henri PFR en zijn nieuwste Sola.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Yellow.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Goedenavond, 6 uur het nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedenavond. De Sloveen Tadej Pogacar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogacar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexes. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Pogacar blijft ook autoritair aan de leiding. Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar de Socialistische Vakbond is ook weer bezorgd. Je hoort de voorzitter.
7: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
6: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAP voorspelden een zwart weekend en dat kwam ook uit. Op het hoogtepunt van middag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. En ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Dus als je op vakantie vertrekt, vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 liever andere mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd Van Impe dan ook de hele dag geëerd. Maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
8: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu. Hè. Nu is, het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
6: Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden.
9: Ja, en het verkeer zit precies allemaal in Frankrijk, want hier is het lekker rustig, geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende, het sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Naomi van der Poorten.
9: Een goed, fris slaatje met feta en watermeloen. Dat is mijn lievelingsgerecht in de zomer en daar heeft een man verder niks mee te maken.

man. Wat een episch nummer. Madison van Milk Inc. en Linda Mertens, die maakt de brug, denk ik. Want volgende week maandag is ze jarig en de dag erna is de Nationale Feestdag. Dus dat is altijd handig, hè, als je dat voor hebt. En morgen is het D-Day natuurlijk. De finale van het WK Spanje-Argentinië vanaf 9 uur. Heel benieuwd, want ook QDJ Rob Petitjean heeft iets speciaals gedaan. Hij heeft in de ochtendshow een reis naar het winnend WK-land weggegeven aan één iemand. Want Emily die gokt op Spanje en Christophe die ging voor Argentinië. Dus wie wint, dat is nog te bepalen. Dat gaan we morgenavond ontdekken. Wat wel duidelijk is, met Dos Cervezas por favor geraken ze op beide bestemmingen al vrij ver. En nog een zekerheid. Het is niet de Rudy die België naar de overwinning heeft gebracht. Toch bedankt voor bewezen diensten. Dit is Ruby van Kaiser Chiefs. Let

0: Kassebakken, Alex Warren. Met Fever Dream op het einde van de zomer op 28 augustus komt zijn nieuwe album Wild Child uit. Maar daar kunnen we niet op wachten, hè. Dat is nog veel te lang. Wat ik wel heb klaarstaan is een nieuwe Q-topschijf en het is een heel tof liedje. Ook een zangeres met een hele toffe naam. Kelsey Ballerini op de beats van Marshmallow. Another Drink hoor je zo.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q-Music.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

Voor Kelsey Ballerini en Marshmallow mag nog eens hetzelfde zijn. Another drink. Ja, en het bouwverlof is duidelijk goed begonnen. Heel veel mensen die van op vakantie luisteren. Bart en zijn luisteren van in Calais. En Victoria uit Schelle die stuurt groetjes van op Ibiza, Naomi. Oh, de gedachte dat ik ergens door een box, ergens aan een infinity pool op Ibiza weer klink. Ik word er helemaal warm van. Geniet er daarvan, Victoria, want twee keer knipperen en het is weer voorbij. Dat zeggen Shaboozy en Miles Smith toch. Dit is Blink Twice.

van Jason Derulo. En zo is het 6:55 en er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Tja, misschien aan de voorkant zijn er toch wel een paar mensen aan het aanschuiven. Maar nee, bij Meteor ook geen files te melden. Het is toch minder dan 5 minuten.

0: wordt het meestal nee, jongens. Born with a Broken Heart van Damiano David. Straks vanaf 8 uur begint Meteor eraan, het eerste Sunset-concert van de zomer. Misschien ga je het volgen via qmusic.be in de Q-app of op televisie. Of misschien ben je onderweg voor de real deal. Hoe dan ook, je mag die nieuwe single van hem dan nog eens oefenen, hè, zo meteen. Ik ga daarvoor zorgen, ik geef al een aanzetje. Ik zoek...
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

all-time favoriete liedjes, deze Save the Night van Eagle Eye Cherry. En de volgende madame, die heeft ook wel een paar tijdloze nummers op haar naam staan. Want een klein jaar geleden kwam haar album The Art of Loving uit. En die nummers op dat album betekenen echt een doorbraak voor Olivia Dean. Nu al een iconische tijdloze zangeres. En dit is Easy to Fall in Love.

0: Shawn Mendes, why?
1: QDJ Liam van Averbeke staat hier te popelen om de studio over te nemen. En ik begrijp het, want hij gaat het Sunset Concert natuurlijk coveren op de radio. Zo hoef jij niets te missen onderweg. En als jij lang en uitgebreid alles wilt volgen in de zetel of op een beamer, op je tuinfeest of zo, dat kan ook. Dan kan je de videostream kijken via qmusic.be of in de Q-app. Nu een heerlijk zomersnummer. Topic en Becky G, die maakte Sorry Papi.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Goedenavond, 7 uur. Nieuws krijgen van Julie.
2: Het is van Emiel te doen.
1: Oh, sorry Emiel.
2: De Sloveen Tadej Pogacar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogacar was de beste in een loodzware bergrit. Remco Evenepoel had dan weer een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Evenepoel is dan ook tevreden.
3: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, anderhalve kilometer. Uiteindelijk ja, niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
2: Pogacar blijft ook autoritair leider. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze zijn ook vooral bezorgd.
4: Ja, we blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
2: Ook oppositiepartijen Groen en anders zijn kritisch. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote brand daar nog altijd niet onder controle, dat melden de autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden.
1: Ja, sorry Emiel, ik was helemaal van mijn melk. Ik had net meteor gezien backstage, dus het is daarmee.
2: En daarom wil je liever een vrouw aankondigen in het nieuws.
1: Nee, ik was gewoon even in de war. Ik dacht, ja, het is Julie, maar het was Emiel. Kijk, maar straks om 8 uur een nieuwe poging. En dan ga ik het proberen goed doen, is dat goed?
2: Kijk, daar hou ik je aan. Tot straks.
1: Perfect. En onderweg goed nieuws, want er staat geen enkele file momenteel van langer dan 5 minuten.
5: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Meteor. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Liam van Haverbeke.
1: Ja, welkom op de pre-party van Meteor. Het feestje beginnen we met Alesso en Nate Smith. Dit is I Like It. Inderdaad.

0: Kiana Spyro en Material Lover in de avond van Q-Music. Ondertussen al heel veel lovertjes van Meteoropost. Ja, zometeen natuurlijk het eerste sunsetconcert van deze zomer aan het Q-Beach House. Door niemand minder dus dan deze man, hè.
1: Zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: Ah, heerlijk.
1: Het voelt op alles, alles, alles.
0: Komt er snel nog af. Hij begint iets voor 8:30 aan het optreden. En daarna ook nog een knaller van een DJ-set van niemand minder dan Voltage. Met deze... sowieso in zijn set, heeft hij beloofd. Avicii en Levels.

0: Avicii Back Music. Ja, 2K voetbal zit er bijna op. Dat is ontzettend jammer. Vanavond is er de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. Ik ben heel benieuwd. Maar natuurlijk, laten we eerlijk zijn, de echte matches morgen. Spanje-Argentinië, de finale. En die Spanjaarden, ja, wie weet hoe ze zijn. Die bouwden een stevig feestje na hun laatste winst. Dat kon je ook op de socials zien. Zo was er een filmpje op de Spaanse Voetbalbond, hun Instagram-pagina. Die toonde een feestje op een Jamaican Bam Bam. Eerst begint ze heel luid te zingen. En dan start die heerlijke zomerse schijf in. Dus ik dacht, wel ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ik wil hem ook draaien. Die Spanjaarden kunnen feesten, dus wij ook.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Op plaats 2 in de Q-top 40, gaat als een trein, heeft net ook een nieuwe muziek gelost. En misschien krijgen we in de toekomst ook wel een collab tussen deze Teddy Swims en Stevie Wonder te horen. Dat vertelde hij zelf in een interview deze week.
1: Stevie Wonder? Stevie's like the goat. And I got a chance to. We actually did do a song together. I don't know if it'll ever come out, but we did.
0: Ja, ik zou het heel cool vinden alleszins. Zometeen een frisse wind, helemaal uit Noorwegen, want Kygo komt eraan. Maar eerst deze Tones en Naaien. Dit is Dance Monkey bij Q.

Cyrus, End of the World. Het is helemaal niet het einde van de wereld. Het is het begin van een prachtige avond. Of je die nu spendeert in de zetel. Richting de Gentse feesten kan ook. Of misschien wel op Tomorrowland. Of hier aan het Q Beach House met Meteor. Het wordt een avond vol live muziek. Dus draai ik graag deze live versie van No Sound But The Wind van de Editors op Rock Werchter een paar jaar terug.

klein beetje dramatisch, maar wel goed zo wat live muziek om al in de sfeer te komen. Ondertussen is het 7:58 op de klok. Een hele fijne avond. En goed nieuws als je momenteel aan het rijden bent op de Vlaamse snelwegen. Want er zijn geen vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten. En dat op de zogenaamde Zwarte Zaterdag. Het valt best goed mee.

0: beetje liefde van Tom Grennan, A Little Bit of Love. Ja, geef toe, wij zijn als Belgen niet bepaald het meest patriotische volk ter wereld. Onze nationale vlag komt meestal alleen maar buiten als de Rode Duivels spelen. En zelfs dan hangt ze vaak per ongeluk nog driekwart van de tijd omgekeerd. Maar goed, het is wel met goede bedoelingen. Maar aanstaande dinsdag is het onze nationale feestdag en we hebben bij Q iets gevonden waardoor we wel allemaal spontaan trots gaan zijn op ons land. En het heeft uiteraard te maken met frieten. Ja, de typische Belgische friet. Je hoort het na Summer en eerst Freya Sky met Silent Treatment.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: paard. Wij Belgen, wij zijn een bescheiden volk. Ja, Amerikanen die hebben zo hun gigantische vlaggen, Fransen hun legendarische trots. Maar wij worden eigenlijk pas Belg als een buitenlander durft te beweren dat het French fries zijn. Ja, dan zijn we heel boos, dan is het plots bittere ernst. En omdat er niks meer Belgisch is dan een perfect goudgeel gebakken frietje, vieren wij aanstaande dinsdag onze nationale feestdag hier bij Q met...
1: Hoor de Belgische hit en win een pak friet.
0: Ja, de hele dag lang kan je hier een jaar lang gratis frieten winnen. Hoor je dan een Belgische hit passeren, gooi dan meteen de Q-app open, want elk uur opnieuw maken we iemand gelukkig met een jaar lang gratis frieten. Als dat geen mooie cadeau is. En daarna is er ook nog een goede afterparty trouwens, hier op het strand van Oostende, met de Q-party band, ook Dimitri Wouters. En er is natuurlijk vuurwerk op het strand hier. Dus jopla, een goed feestje verzekerd op 21 juni, volgende week dinsdag. Deze heren die zal je niet horen waarschijnlijk, want het zijn Zweden natuurlijk. De Swedish House Mafia met Save the World is het 7:15 bij Q.

Enrique Iglesias en Shauna Paul doen de temperaturen stijgen met Bailando. Ja, al kan de man die zich momenteel aan het klaarmaken is hier in de backstage van het Q Beach House daar ook wel voor iets tussen zitten natuurlijk. Want zometeen komt deze raket op je af. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Meteor komt live een Sunset concert geven hier in Oostende. En jij volgt de beste momenten mee hier gewoon op de radio op Q Music. Lost Frequencies, die is er niet bij. Nee, die hangt nog ergens op Tomorrowland, zag ik op zijn Instagram. En morgen zit hij in Spa-Francorchamps voor de Formule 1. Ook niet mis. Q Music. Maximum summer.

0: Goedenavond, 1 voor 8 nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedenavond. Ook volgens Iran is de wapenstilstand tussen de VS en Iran voorbij. Dat heeft de opperste leider van de Iraanse revolutionaire garde gezegd in een verklaring. Volgens Iran is het akkoord met de VS niet meer geldig omdat de VS het geschonden heeft. Beide landen voerden de afgelopen week ook al luchtaanvallen uit. Amerika bombardeerde naar eigen zeggen militaire doelen in Iran. Iran vuurde dan weer drones en raketten af op Amerikaanse legerbasis in het Midden-Oosten. Eerder liet ook al Amerikaans president Trump weten dat de overeenkomst niet langer geldig was. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht of vroeg in de ochtend doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug.
2: Daar zijn ook de mensen aan de in- en uitgangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. En daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeesten niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
1: De Gentsfeesten duren nog tot en met volgende week zondag.
3: En in Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
4: Liam van Haverbeke.
0: Het is bijna zover. Meteor komt een heerlijk concert geven hier op het strand.

Calvin Harris en Sam Smith met Desire. Het is verlangen naar zometeen. Ja, als ik hier even op het strand kijk, zie ik nog heel weinig stukjes zand, moet ik eerlijk toegeven. Er zijn heel veel mensen. Het is een geweldig zicht om te zien. Als je nog in de buurt bent van Oostende, kom er dan snel nog bij. Het wordt hier heel gezellig met het sunsetconcert van Meteor. Zometeen heb ik eraan om 8:30, dus nog een dikke 20 minuten. En dan trappen we het hier af. En zometeen gaan we ook eens live horen hoe de sfeer daar is op de eerste rij. Ik ben heel benieuwd, maar eerst gaan we nog even op adem komen. Een pauzemoment met Bas Serra. Wie anders met All Because of You.

0: Sera met All Because of You. Kenta uit de Riem stuurt een paniekberichtje door in de Q-app. Maximum Summer. Zegt, ja Liam, we kunnen het concert toch ook via de livestream volgen op de site van Q-Music. Ja, zeker en vast op de site, op de app, via televisie of gewoon hier op de radio. Daarin nemen we de beste momenten voor je mee. En we gaan even kijken hoe het daar is op de eerste rij. Q-DJ Timo Piretta, jij bent daar momenteel. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, inderdaad Liam. Ik sta hier echt voor het podium en het is crazy. Ik zie het strand niet meer, ik zie geen zand, ik zie alleen maar mensen. Het is zo cool. Ik sta hier bij Noah uit Wasmunster. Dag Noah.
2: Hallo, goedenavond.
1: Noah, heb ik het juist als ik zeg dat jij een super fan bent van Meteor?
2: Ja, daar ben je helemaal juist in.
1: Wat is er zo leuk aan Meteor?
2: Ik vind hem een hele sympathieke gast. En ik vind het ook fijn om naar de concerten te gaan, omdat je het volledig kunt uitleven.
1: Oké, dus zo meteen gaat er gesprongen worden. En wat gaat er nog gebeuren?
2: Roepen, schreeuwen, dansen, alles.
1: Noah, jij staat hier op de eerste rij. Er staan er gigantisch veel mensen. Vanaf hoe laat sta jij hier? Wanneer ben je aangekomen?
2: Onze groep is begonnen om 7:00 toe te komen. En de laatste zijn toegekomen om 9:00.
1: Oké, amai, dat is wel crazy. De hele dag op het strand. Heeft niet geregend, gelukkig, hè?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Oké. Zeg, en zo meteen gaat er gesprongen worden, gedanst worden. Op welk nummer? Waar kijk je het meest naar uit?
2: Vooral naar Nooduitgang. Ik vind dat een heel mooi nummer. En ook met mijn burn-out, ik kan mij daar volledig in nalegaan.
1: Oké, voilà. Dus zo meteen gaat er wel effectief gesprongen worden. Misschien eens heel even testen. Al die mensen die hier al sinds vanochtend staan. Hoe gaat dat klinken zo meteen als Meteor het podium opkomt? Laat eens horen. Ja, Liam, je hoort, het is dikke sfeer hier al, jong.
0: Komt helemaal goed. Ik dacht 7:00, sap wel, maar het was 7:00 vanochtend. Dan nog iets anders. Ja. Hey, maar de sfeer zit er daarin. Komt helemaal goed. Merci, Timo.
1: Yo. Q Music.

0: Ellie Goulding met Hypnotized. Straks hoor je Taylor Swift voorbij komen bij Q. Al enkele weken is ze door het leven aan het gaan als een getrouwde vrouw natuurlijk. Vind ik persoonlijk wel een klein beetje jammer, maar goed, het is haar gegund. Hè. Heel veel bekende mensen op het trouwfeest, was ook heel chic. Maar Shania Twain, de zangeres van deze uiteraard, die was uitgenodigd, maar die was er niet bij. Nee. En dat komt door haar ex Harry Styles, vertelde ze zelf.
1: If Harry asked you to sing at his wedding, would you?
2: If I was available, I would. Taylor Swift invited me to her wedding and I couldn't go because I was already committed to Harry's show.
1: Oh my god.
2: So that's why I say that, because it's just kind of funny that that happened that way.
1: Because that's, I know, what her ex is.
2: I was already committed.
1: You're
2: and
1: like,
2: I couldn't
1: sorry,
2: go.
1: Taylor, I'm gonna choose.
2: No,
1: Harry.
2: But I mean, and I would have done anything to be
1: totally
2: at Taylor's wedding.
1: You.
2: I would have done anything, and that would have been really lovely for me to be there.
0: Ja, ze was dus niet op het trouwfeest van Taylor Swift, omdat ze al verplichtingen had om te gaan optreden bij Harry Styles. Een klein beetje pijnlijk wel, maar ik begrijp het ook wel helemaal. Als deze man je iets vraagt, dan kan je natuurlijk geen nee zeggen. Hier is hij, Harry Styles met American Girls en zometeen ook nog Taylor Swift met Opalite.

Wat over 7 minuten begint Meteor aan het Sunset Concert. Het eerste Sunset Concert van deze zomer hier aan het Q Beach House in Oostende. Ik neem je mee door zijn beste nummers live. Maar ja, ik draai ook nog andere muziek. Nu moest je het volledig willen volgen, het concert van Meteor. Dat kan door te kijken via qmusic.be of ja, via de televisie of gewoon via de Q-app. Het kan allemaal. Q Music. En dan hoef je niets te volgen, niets te missen liever van het geweldige concert van de sympathieke Joris. Eerst zoals beloofd, deze van Taylor Swift. Hey.

0: Kennedy, Power Over Me. Onderweg geen files van langer dan 5 minuten. En ik kan het geloven als ik hier zo naar buiten kijk. Want heel Vlaanderen staat volgens mij gewoon op het strand van Oostende voor Meteor zometeen. Het is een ongelooflijk mooi zicht. En dat zeker met QDJ Naomi van der Poorten daar op het podium.
1: Hallo daar, QBJ's! Jullie zijn in vorm, ik voel het aan alles. Alles oké? Okay? Ja! Zijn er hier mensen van het zeetje? Ça va, ça va. Zijn er hier mensen van binnenland? Ja. De rest? Het strand staat vol. Ik zie de zee zelf niet meer, jongens. De dijk staat vol. Jullie zijn met zoveel en ik apprecieer het zo hard. Zijn hier ook mensen van de Kempen? Ja, dat is nu toevallig, want ik ken nog iemand van de Kempen die hier is. Maar daarover later meer. Lieve vrienden, het is zover. Het allereerste Sunset-concert van deze zomer. Hij viert volgend jaar 10 jaar carrière. Het is misschien wel... Ja, 10 jaar carrière, dat is veel. Het is misschien wel de grootste Vlaamse artiest van dit moment. Hij zingt, dit is wat mijn mama zei, maar zegt dat ik het u gezegd heb. Dit is een fantastische Meteor.

Daarop staat Meteor met dan heel veel hartjes. Het is een prachtig zicht. En hij komt er, denk ik.

Mitski Beach House met Dit is wat mijn mama zei. Geweldig. Ja, Meteor is helemaal geweldig, stuurt Diederik uit Bree. Martien uit Laakdal zegt, ik zit thuis te kijken. Echt, ik heb kippenvel op mijn armen, niet normaal. Ja, zometeen hoor je meer live muziek van Meteor na deze van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

Kingdom of Fear. Ja, je moet helemaal geen angst hebben. Je kan het Sunset Concert van Meteor volgen. Op televisie via Qmusic.be of via de livestream in de Q-app. Of gewoon natuurlijk hier op je radio, want ik laat je af en toe ook een nummer horen natuurlijk. Maar nu is tijd voor de dromen van Pink. A Million Dreams. En zometeen de Black Eyed Peas. Okay.

I Got a Feeling, de Black Eyed Peas. Ja, ik heb het gevoel dat de zomervakantie voorbij raast. Het is 18 juli vandaag. We zitten volop in het leukste deel van de zomer, als je mij vraagt. De Gentse feesten, Tomorrowland, ook Formule 1 in ons land. Uiteraard niet te doen. Ja, Kurt stuurt dat hij zo morgen gaat kijken naar de Formule 1 in Spa. Heel veel plezier daar, maar hier aan het Q Beach House is het ook de moeite. Want Meteor die staat op dit moment op het podium van het Q Beach House. Heeft een hele mooie rug, moet ik zeggen. Daar kijken wij op. En zometeen laat ik je ook nog een nummer horen dat hij daarnet live heeft gezongen. Na deze van Olivia Rodrigo. Dit is...

0: Sun.
1: Met Nice to Meet You. En inderdaad, Nice to Meet You, Meteor. Q Sunset. Concert. Want hij staat hier live op het strand van Oostende, live aan het Q Beach House. En deze komt rechtstreeks van het podium. Meteor, en wat wil je van mij?
2: Lieve mensen, het zou fijn zijn als het denkbeeldige dak van Q Sunset Beach House eraf gaat. Het zou fijn

0: Goedenavond, 1 over 9. Nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedenavond. In het Midden-Oosten zijn 2 Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog altijd vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Dat is tijdens de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd, maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk.
2: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
1: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. En in Duitsland is een veiligheidsagent van de Duitse spoorwegmaatschappij uit een rijdende trein gevallen. Het gebeurde na een geval van agressie, dat meldt de politie. De agent wou het ticket van een passagier controleren, waarna die hem hard duwde tegen de deur. Die deur ging daarop uit de scharnieren. Het slachtoffer is in levensgevaar, de passagier is opgepakt. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden.
0: En onderweg is er 1 vertraging gemeld op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Brussel op de E40 tussen Wetteren en Erpenmeren. 25 minuten aanschuiven daar. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Liam van Haverbeke.
0: Ja, als je nog niet mee bent, het concert van Meteor is nog volop bezig. Dus laat de radio aan. Zet hem misschien wat harder. Zo mis je helemaal niets.

een beetje grof gebekt vandaag. Ik vind Meteor echt geweldig, hè? Maar ik ben stiekem ook blij dat ik niet helemaal vooraan sta, want ik zie daar echt meisjes de longen uit hun lijf schreeuwen. Ik zou pottendoof worden waarschijnlijk. Maar we willen uiteraard niets missen van het Sunset Concert. Ook jij bent duidelijk aan het luisteren. Lore uit Nieuw stuurt fantastisch concert van Joris. En of course, we love the band. Ja, zeker en vast. Die mensen zijn er ook zo goed aan het spelen. Teddy vindt het optreden leuk van Meteor. En dat stuurt Christine uit Sint-Okkerzeel met een heel schattige foto met een hond erbij. Dat zal waarschijnlijk Teddy, neem ik aan. En ik hoor net dat hij gaat beginnen, ja hoor, met Niet Nodig.

wauw, Meteor met Niet Nodig. Ja, hij zei, deze was niet nodig in het begin, maar we hadden hem wel nodig, hoor, Joris. We hebben jou gewoon nodig om elke dag een Sunset concert te geven hier aan het Q Beach House. Geweldig is het, de sfeer, de mensen gaan uit hun dak. Zometeen dan komt ook zijn nieuwste er nog aan, een nooduitgang. Uiteraard een absolute klepper, maar eerst Comrade en Be Mine.

0: Project in My World. Hij staat morgen in de library. Ja, op het podium, hè, op Tomorrowland. Niet in de echte biep. Ziet er mij niet zo wat leersend type uit, Afrojack. Ondertussen staat er hier ook een heuse wereldster op ons podium. Allee, ja, toch in Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Nederland en zo. Heeft ook een Poolse fan, hoorden we deze ochtend bij Robben. Ik heb het uiteraard over Meteor, live op het Q Beach House hier in Oostende. Met nu zijn nieuwste nooduitgang.
1: 4 jaar geleden stonden we hier op Q Beach en mochten we ook het Q Sunset concert voorzien. Q, dankjewel voor het vertrouwen. En lieve mensen, dankjewel om hier vandaag massaal te staan. Dikke vette merci. Het volgende lied is misschien niet het meest prettige lied, maar het is wel onze laatste nieuwe single. Dus voor alle mensen die soms in een moeilijke periode zitten en een vlucht zoeken uit die periode. Voor alle mensen die iemand kennen die een hart onder de riem verdient. Hier is Nooduitgang. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn.

0: Meteor. En zijn geweldige nooduitgang. En wij zijn fan van dit nummer. Klinkt live nog veel beter als je mij vraagt. Het was ook een paar weken terug onze Q-topschijf daarmee. Maar nu is het aan dit duo.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Marshmallow en Cassie Ballerini. Q-topschijf.

Marshmallow met Another Drink. Lijkt toch heel goed op dit nummer van Marshmallow, Nunk. Maar dat gaat wel niet sneller, hè? En deze lijkt dan op zijn beurt weer een beetje op deze van de Chainsmokers. Ja. Ben ik hier iets op het oog? Of is het gewoon toeval? Ik denk dat het toeval is. Ondertussen ruim 9:30 op de klok en ik overloop even de files voor je op de Vlaamse snelwegen. En dat gaat heel snel gaan, want er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten.

Kid Laroi en Justin Bieber met Stay. En dat zou ik inderdaad wel nog even doen, want zometeen halen we Meteor in de studio. Hij is op dit moment, as we speak, aan het afsluiten op het podium op het strand hier van Oostende. Zijn laatste nummer hoor je zometeen. Maar eerst even vragen aan hem hoe dat geweest is. Zometeen naar Berre en eerst nog deze Alex Warren Ordinary.

0: of het een natural is. Een natuurtalent, mag je wel zeggen. De enige echte meteor in de studio. Dag Joris.
1: Hallo, dankjewel voor het complimentje trouwens.
0: Ja, absoluut. Na een concert als daarnet kan ik niet anders dan dat benoemen.
1: Het was geweldig, was dat? Het was mega. Het was echt heel mooi om te zien ook toen we begonnen met te zingen. Toen begon de zon ook weer terug te schijnen.
0: Dat was echt zo,
1: ja. Het was even een heel warm momentje. En dan tegen het einde toe was iedereen heel warm ook gewoon, zonder de zon. Het was fenomenaal.
0: Ja, ik zag ook heel veel emotie, zoals bij jou, als bij het publiek. Het was geweldig. Ik stond echt te kijken tijdens je laatste nummer. De zon is letterlijk aan het wegzakken in de zee. En ik weet het, je hebt al een paar keer de Avasdome solo uitgespeeld. Dat komt er binnenkort ook nog aan voor 10 jaar Meteor. Ja. Als je dan dit ziet, zo'n publiek, en dan de zee op de achtergrond, dan denkt het toch...
1: Ja, het is zeker en vast het uitzicht. Ja. Het is fantastisch. Ik wil ook even pluimen in het gat van de volledige Q-team steken. De Q-beach
0: is heel plezier.
1: Zeer mooi hier trouwens. En het is niet alleen een warm en mooi uitzicht. De mensen waren ook fantastisch lief, enthousiast. En het was even thuiskomen. Ja.
0: Ja, dat voelde ook onmiddellijk. Want het was 4 jaar geleden, zei je daarnet ook tijdens je set, dat je het hier hebt gedaan. Ik was er toen ook bij. Ik wil eerlijk zeggen, ik vond het nu zoveel beter. Er was zoveel emotie. Je hebt ook veel meer hits natuurlijk. Wat dat,
1: ook we zijn 4 jaar verder, dus dan zijn er heel veel nieuwe nummers die de mensen ook echt wel kennen. Dus toen hadden we 4 jaar geleden hadden we een paar hitjes. En nu is dat toch wel een beetje meer geweest. Ja.
0: Zeker en vast. Nu zit je hier onmiddellijk in de studio. We hebben je onmiddellijk naar hier gesleurd. Wat is zo normaal je ritueel na een optreden?
1: Na het optreden dan begin ik zo even mijn stem te soigneren. Zo wat brubbelen in een buisje. Sommige mensen zullen dat wel zien online bij andere artiesten ook. En dan nog even iedereen een knuffel geven van de band. Ik wil ook even zeggen, er waren zoveel mensen hier aanwezig vandaag. Het is heel jammer voor hen dan en voor mij ook om dit te moeten zeggen, maar we moesten heel snel naar boven komen, dus ik heb niemand nog kunnen high-fiven of goeiedag kunnen zeggen. Dus als de mensen dit straks misschien hebben luisteren in de auto, dank je wel voor jullie aanwezigheid.
0: Ja, en het is mijn schuld dat Meteor geen tijd meer had om op de foto te komen.
1: Het is niemand schuld.
0: Ik neem de schuld volledig op mij. Wat staat er nog op de planning deze zomer? Heb je nog leuke optredens?
1: We hebben nog heel wat festivals af te werken, sowieso. En het is Sportpaleis. Ah, nee, de AFAS-dome voorbereiden voor volgend jaar, 5 mei. Dus dat gaat ook wel wat werken.
0: Want je hebt net al een stukje verklapt bij Naomi, maar voor de mensen die misschien nog niet hebben gehoord, wat gaat er precies aan?
1: Ja, verklappen is dat niet veel. Het is gewoon, we vieren 10 jaar Meteor, dus we gaan daar de grootste, meest gekende songs van Meteor spelen natuurlijk. Ook wel een paar nummertjes van vroeger, in de beginjaren, die ze misschien niet meer kennen of nog niet kennen.
0: Ja, ja.
1: En dan verder zal het iets met gasten zijn, denk ik, want ik ben nog wel iemand van duetten. Dus ik ga niet rondvliegen, die vraag werd gesteld. Ik heb wel last van hoogtevrees, maar we zullen zorgen voor andere leuke animo.
0: Met een bus misschien door de AFAS-dome.
1: Met een bus? Je zegt maar iets, hè. Alle ideeën zijn welkom.
0: Ja, oké. Ik ga er nog eens over nadenken. Als je nog ideeën hebt, zelf laat het weten in de Q-app. We kijken er naar uit, maar we kijken vooral nog even terug naar het fantastisch concert hier op het Q Beach House. Dit sunsetconcert van niemand minder dan Meteor. En we gaan er gewoon nog eens naar luisteren, naar het laatste nummer dat je hebt gezongen.
1: Hoppakee.
0: Laat ons een bloed.

laatste noten van het Sunset Concert van Meteor daarnet. Laat ons een bloem, wauw. Ja, je hoorde net ook in de studio, maar ik kan ja, nog niet helemaal afscheid nemen eigenlijk. Dus ik blijf een beetje in thema. Geen Meteor, wel een Starship van

0: Deze man heeft zijn eerste weekend Tomorrowland erop zitten. Canadees-Franse DJ brak begin dit jaar door met deze Rumours natuurlijk. We hebben ondertussen het eerste Sunset-concert van deze zomer erop zitten. Maar niet getreurd als je er niet kon bij zijn. Er komen er nog een paar aan deze zomer. En morgen dan kan je ook al komen lopen hier in het Q Beach House. Allee, we beginnen toch hier aan het Q Beach House. Want Sunset-concert of niet, Sunday is run day. Om 10 uur hier aan het Q Beach House verzamelen voor een strandloopje.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Allee, ik ga mij toch nog eens omdraaien, denk ik. Want my body isn't ready, zou somber zeggen.
1: Q.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedenavond. In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog altijd vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtax. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair ermee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch. Maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro en dus niet naar 10 zoals ze eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
2: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
0: En op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op dat plein waren, werd het ook afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug.
3: Daar doen ook de mensen aan de in- en uithangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. En daarom hebben wij beslist van, kijk, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeest niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
0: En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden.
4: Q Music. Q Summer Mix. Caracal.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Ruiseleden in West-Vlaanderen is één persoon gewond geraakt bij een zware woningbrand. Verschillende anderen werden geëvacueerd. In totaal zijn zeker 3 woningen onbewoonbaar verklaard. Mogelijk brak er brand uit in 1 woning, waarna die oversloeg op aanpalende huizen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtax. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair mee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro en dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
2: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
1: Een chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs tot 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden er dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Caracals.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het WK voetbal staat Engeland verrassend 0-4 voor in de kleine finale tegen Frankrijk bij de rust. Engeland kwam al na 2 minuten op voorsprong en breidde die voorsprong in de eerste helft verder uit. Frankrijk verdedigde enorm slecht en voetbalde ongestructureerd. Engeland is zo op weg om zich het derde beste land ter wereld te noemen. Morgen wordt dan de finale tussen Spanje en Argentinië gespeeld. Op de eerste avond van de Gentse feesten gisteren is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, des te zien op beelden op sociale media. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook al een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zohran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Een chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt opnieuw. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.